0: Het is nu 3:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
3: Oh, dankjewel, Felicia. Ik zou het nog even mogen zeggen, dit was het nieuws. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een schadebeoordelaar van bureau DOG dat schaderapporten opstelt voor het IMG is niet onafhankelijk. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door een gedupeerde uit Norg. De schade-expert is ook mede aandeelhouder van DOG en had daarom mogelijk ook een persoonlijk financieel belang bij het rapport. Er is altijd geen zekerheid over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Dat schrijft het centrum in een nieuwsbrief aan donateurs. Volgens verslaggever Loek Mulder wordt met de schuldeisers nog steeds onderhandeld over de onbetaalde miljoenenschuld.
5: De bouw heeft een tekort van bijna 3 miljoen euro opgeleverd. Het WEC kan de openstaande rekeningen niet betalen. En tot overmaat van ramp vallen ook de bezoekersaantallen tegen.
4: En de basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwil Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom op weer de laatste dag van de werkweek. De nieuwe dag is begonnen en de ochtendploeg is op je radio. Tot 10 uur met nu Owen.

0: One of my favorite waste of time, Jorden. De zomerrit van Owen Paul. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Vrijdag 25 september, dit is een nieuwe ochtendploeg. Met Daf de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het loopt een aardige dag te worden. Er is nogal wat nevel en mist in de ochtend. Daarna komt de zon ervoor in de plaats. En met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 19 of 22 graden. Ik zat net nog even te kijken naar onze app-mailbox.
1: Ja.
0: 050-3188-288. Erik Bats had het gistermiddag in Studio Grun over wat je allemaal met een aardappel kunt doen. Oh. En ik zie allemaal dingen binnenkomen waarvan ik denk, ja, het is er nog misschien geen tijd voor. Zeker niet met dit weer. Maar Cornelia komt met stampot hete bliksem. Rappels, spekjes en rookworsten. En hier bleef ik even helemaal bij stil. Zeg, een jonker zegt de pikkelilly bij de stopverf. Stampot stopverf met Amsterdamse uitjes. Oh.
1: Dat heb ik nog nooit gehad.
0: Nee, stopverf. Stampot bruine bonen.
1: Dat heb ik nog nooit gehad, denk ik.
2: Hou
1: ik
2: sowieso niet van.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ben je sowieso niet van de bruine boom?
2: Nee, ik ben niet van de bruine boom.
0: Bartje.
2: En niet alleen van de gevolgen ervan.
0: Bartje de Vries met het nieuws. Nederlands elftal speelde gisteravond met 1-1 gelijk tegen Duitsland... bij het debuut van bondscoach Xavi Hernandez. Brobbie raakte geblesseerd. Cody Gakpo scoorde in de 92e minuut. Op het aangeven van Ruben van Bommel, een hele mooie voorzet... die wel een uniek moment aantekende de Nederlandse geschiedenis gisteren. Want voor het eerst was er een international in actie... wiens vader en opa ook al voor Oranje in actie kwamen.
2: Ja.
0: Cool. Opa Bert van Marwijk, 1 Interland. Mark van Bommel, vader, 79 keer. En Ruben van Bommel, nu ook 1 Interland. Daar zal het vast niet bij blijven. Hij vertelde bij NOS hoe die voorzet van hem nou precies ging.
3: Ja, ik onderschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag ik Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht... Ja, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
4: Ja, wat was eigenlijk mooier, de paas of het doelpunt?
3: Ik denk het doelpunt, hoor. Als je zo vliegend met binnenkant voet, dan is het wel knap, hoor.
4: Ja, je valt in en je bent meteen gevaarlijk, hè? Want daarvoor, met je schoten, ook bijna een goal.
3: Ja, klopt. Eén soort van dropkick buiten de 16. Maar die was er niet ingegaan. Tenzij die aangeraakt werd. Maar ja, dat probeer je. Als je als invaller erin komt, probeer je gevaarlijk te zijn. En dat lukte wel.
4: Maar je kwam er niet met een hoge hartslag in. Ik bedoel, geen koud watervrees.
3: Ik moet zeggen dat ik in die warming-up wel aardig warm was, hoor. Dus daar lag het niet aan.
4: Het is uniek, hè, wat je laat zien. Want het is de derde in een generatie. Jouw opa Bert van Marwijk in Oranje. Je vader Mark van Bommel in Oranje. Nu jij. Ben je iemand die daar gevoelig voor is?
3: Nee, niet echt. Ja, ik weet natuurlijk al heel lang dat het zo is. En, het is wel iets heel moois, denk ik. 3 generaties. Komt niet vaak voor. Dus, maar het is niet dat ik er speciaal rekening mee houd.
0: 1-1 tegen Duitsland dus. Virgil van Dijk, oud FC Groningen. Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen van Liverpool, ergens op Instagram. Daar werd hem gevraagd naar zijn favoriete teamgenoot alle tijden en zoiets. En toen werd ook gevraagd, wat is je mooiste moment uit de voetbalhistorie, jouw voetbalhistorie? Toen noemde hij zijn debuut bij FC Groningen.
1: Oh, wauw, wat mooi.
0: Okay. In Engels. Ja. Nou, deze Virgil van Dijk speelde gisteren zijn 97e interland en passeert daarmee op de ranglijst Arjen Robben. Staat nu op plekje 11 in die ranglijst. Als we het toch nog over het voetballen hebben. Een bijzonder moment was er gisteren tijdens Israël tegen Oostenrijk.
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Heb je die beelden gezien?
1: Ja.
0: Er was een aanvaller, die scoorde een doelpunt. Sayed Abu Farchi, die had al geel. En toen scoorde die, rende naar de cornervlag, pakte de cornervlag en ging als een soort geweer daarmee schieten.
1: Dat leverde hem zo ongevoelig.
0: Ja, nou, dat leverde hem zijn tweede gele kaart ook op. Want het werd gezien als onsportief gedrag. En ook een beetje onnozel gedrag.
1: Ik vind het echt heel, heel erg bijzonder.
0: Ja, je ziet wel meer, toch? Een pijl schieten en zo. Dat gebeurt ook al heel vaak, toch? Dat soort dingen.
1: Ja, maar een geweer als het land in oorlog is?
0: Nee, dat heb je. Dat is
1: zo.
0: Ik ben voor de ouderwetse juich. Gewoon rennen en dan je vuist in de lucht.
1: Inderdaad.
2: Gewoon in de lucht. Ja. Of eventueel nog een sprongetje.
1: Ja, precies. Leuk.
0: Het is 25 september. Vandaag in 1818 was de eerste bloedtransfusie ter wereld. Er werd toen nog geen rekening gehouden met verschillende bloedgroepen, waardoor veel transfusies mislukte. Maar in Engeland was wel de eerste 1818. Iemand kreeg bloed van haar echtgenoot. En vandaag in 1933 reden die eerste auto's over de afsluitdijk. Aanvankelijk had er een spoorlijn over die dijk zullen komen. Maar het werden uiteindelijk toch auto's. In 1932 was de dijk gedicht en een jaar later reden daar dan ook de eerste auto's. Zometeen hier. Een vroege vogel.

0: op voor zichzelf ingedrukt. We gaan niet zo goed met deze Lola Jong, maar een plaatje hebben we wel. Messi, het is 17:15.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Nou, iemand die vandaag echt een vroege vogel is, want al lang op pad en aan het werk. Elektricien Han Alwon. Dag Han, goedemorgen.
2: Goedemorgen, extra ochtendvroeg voor mij.
0: Ja, want hoe vroeg was het vanochtend dan?
2: Nou, ik zou je vertellen, heel vroeg, want ik denk 4:40 had ik de wekker gezet. Dus ik, dat was een extra vroege vogel. Dus ik sta op het ogenblik voor de ingang van waar ik wezen moet. In Harlingen ben ik al. Dus ik ben een uur onderweg, vijf minuten.
0: Ja, en waarom ben je zo vroeg dan in Harlingen?
2: Nou, gisteren had ik mijn collega belde al een beetje paniek van dat er een beetje raar rook. Dus er was een zekering die is uitgebrand. Zo'n oude oldschool zekering, weet je wel.
0: Ja, zo'n knop nog, zo'n witte knop?
2: Ja, ja, zo'n witte knop. Dus dat was wel een, paniek. Maar goed, de halve school die was uit. Dus dat was toch wel even een dingetje. Dus, dan moet je even anticiperen. En vandaag maar even repareren voor 7:30. Dat de school begint, dus mijn collega die komt zo. Dus, maar goed, het gaat weer zijn voordeel, Edwin. Ik had non-stop muziek op Radio Noord.
0: Lekker, hè?
2: En 130 sinds lange tijd over de ASO.
0: Oh, ja, dat komt, ja.
2: Ja. Ja. Nou, dat is wel.
0: Maar jij maakt geen vrienden bij die leerlingen, want die hopen allemaal natuurlijk dat ze de eerste uur vrij zijn vandaag. En dan zet jij daar een streep door.
2: Ja, er zijn mensen heel blij. En ik denk dat ze allemaal blij zijn, hoor. Want de conciërge, we hebben er heel snel geschakeld. Ik heb even gedacht in oplossingen. Dus dat komt helemaal goed. Voor de leerling, het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, toch?
0: Jij bent ook leerling geweest. En jij vond vroeger ook fijn, toch? Ja.
2: Ja, klopt. Nee, maar ik zeg net, ik denk Daphne, was het wat. Ik gisteren natuurlijk een uitje van het werk, KNO, hebben gedaan.
0: Oh, leuk. Ja?
2: Ja, vanmorgen was het wat minder toen ik opstond, maar...
0: Maar je had een bedrijfsuitje met elkaar?
2: Ja.
0: Wat
2: ja,
0: leuk.
2: Ja, klopt. Ja, eventjes. 2 uur KNO, wat ik ook nooit deed. Dus, toen waren we rond 21:15 thuis. Dus toch Nederland zelf alleen maar uitgekeken.
0: Zo, kort nachtje.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Maar het is een vrijdag, hè?
0: Dus, en was het een beetje leuk, dat KNO? Is alles goed gegaan?
2: Geweldig, Edwin. Ja, dat was bijna nul gedaan. Ja, heel vroeger misschien een keer, maar mijn collega ging direct bij de instap een kopje onder. Dus dat waren leuke beelden. Ik ging met drijf naar... Ja, nee, dat was even gezellig onder elkaar. Dus,
0: nou, mooi, man. Ja.
2: Heel leuk. Leuke ervaring.
0: En nog plannen voor het weekend?
2: Ja, een beetje rustig aan, hè. Een beetje uitrusten. En we zien wat het brengt. Hè. Er komt altijd wel wat op pad. Dus dat komt wel goed. We hebben een drukke weekend gehad. Dus een rustig weekend is ook wel lekker.
0: Zo is dat. Nou, dan wens ik je een mooie dag vandaag en alvast een goed weekend.
2: Is gelijk. Bedankt daar. Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.
2: Doei.
0: De vroege vogel.

0: Sarah dansen, gevolgd door Hot Chocolate en Girl Crazy hier in de Ochtendploeg op Noord. 6:06, straks het Groningse nieuws. Nu eens even kijken wat er de afgelopen nacht in de rest van het land en de wereld gebeurde. Minister Van Wil bijvoorbeeld heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op de verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wil moest daarna flink door het stof.
1: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wil de minister Van Wil wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd hij alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Premier Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hard uitgehaald naar president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jetten reageerde in New York ongekend fel.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Amerika heeft het strafhof dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt nooit erkend. President Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. En in de Nations League heeft de Nederlands voetbalelftal de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Die mannschaft kwam na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong gebeuren, terwijl spits Brian Brobby geblesseerd op de grond lag. Daarna waren er genoeg kansen op de gelijkmaker. Ook werden twee Nederlandse doelpunten nog afgekeurd. Het duurde uiteindelijk tot de 92e minuut. Voor Cody Gakpo een prachtige voorzet van debutant.

0: Het is 6:30 geweest. Dit is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een schadebeoordelaar van bureau DOG... dat schaderapporten opstelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen... is niet onafhankelijk. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen... door een inwoner van Norg die het niet eens was... met de schadebeoordeling van zijn huis. De schade-expert die dit rapport opstelde... is ook mede-aandeelhouder van bureau DOG. De rechter zegt daarom niet uit te kunnen sluiten... dat de expert een persoonlijk financieel belang bij het rapport had. De uitspraak kan gevolgen hebben voor toekomstige schaderapporten van experts die ook aandeelhouder zijn van een schadebureau. Het IMG zegt niet van plan te zijn zijn werkwijze aan te passen. Er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De directie onderhandelt nog met de schuldeisers over de onbetaalde miljoenenschuld. Het betekent dat het centrum, met daarin de zeehondenopvang en waddenexpositie, nog steeds rekening houdt met een faillissement. Verslaggever Loek Mulder weet meer over de financiële malaise van het Werelderfgoedcentrum.
2: Het WEC heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De

0: heeft een tekort van bijna 3 miljoen euro opgeleverd. Het WEC kan de openstaande rekeningen niet betalen. En tot overmaat van ramp vallen ook de bezoekersaantallen tegen. Op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieterburen niet vanzelfsprekend, schrijft het WEC zelf in een nieuwsbrief aan de donateurs.
1: Een meisje is gisteren aan het eind van de middag gewond geraakt nadat ze op het klaverstuk in Zuidhorn van de fiets viel. Ze zat achterop bij een volwassene. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze ten val, waarna het meisje klem kwam te zitten. De brandweer wist het meisje na 3 kwartier te bevrijden met behulp van gereedschap. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen asielzoekers hebben gisteren op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gebivakkeerd. Binnen was geen plek en de dagopvang van het Rode Kruis was vol. Danielle Brouwer van de hulporganisatie noemt de situatie van gisteren onacceptabel. Het Rode Kruis waarschuwt al langer voor escalatie.
2: Pas nou op, er is een kans dat er weer in die onmenselijke situatie gaat komen, dat er weer mensen op het gras gaan staan. Zorg er nou ook voor dat er een andere oplossing komt, dat er gewoon een goede slaapplek is voor mensen, dat ze een dak boven hun hoofd hebben.
1: De aantallen asielzoekers namen de laatste weken al toe. Ook de nachtopvangen zitten weer helemaal vol. Ook gistermiddag veel lachende gezichten dankzij de komst van de WK wielrennen naar Groningen en Drenthe in 2034. De delegatie die het evenement binnenhaalde gaf een persconferentie op het Groningen Stadhuis. Daarbij was ook een tevreden wethouder sport, Jalt de Haan.
3: Het hele WK gaat door alle dorpen en steden hier in onze provincie en in Drenthe. Ja, en dat denk ik dat het gaat leiden tot ontzettende mooie volksfeesten waar echt verbinding zal plaatsvinden. En ik denk dat dat echt ook de meerwaarde is van zo'n evenement.
1: En de basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwil Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Het was de eerste van 8 poolwedstrijden. In het vierde kwart kwam Donar knap terug tot 77-77. Maar daarna liepen de Polen alsnog flink uit. Volgende week speelt Donar opnieuw een uitwedstrijd. Dan in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
4: Ik ben blij met mijn buren. Gisteren ontloop het vuur, straks de reacties op die stelling. En Harma is er straks om 7:15 met het weer. Goedemorgen, dit is de Ochtendploeg.
6: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Goedemorgen, meneer Paspeer.
8: Goedemorgen.

0: Lopenploeg en Boogie Wonderland.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een goede buur is beter dan een verre vriend, luidt het bekende spreekwoord. En pakt dat in de praktijk ook zo uit? Nou, niet altijd. Er zijn best wel mensen die gedoe hebben met de buren. Dan gaat het over de onverzorgde tuin, de erfgrens natuurlijk, geluidsoverlast. Hoe zit dat bij jou? Ons lopend vuur luidde gisteren: ik ben blij met mijn buren. Wat kan er allemaal binnen, Daphne?
2: Ja, we kregen wel een mooi berichtje van Erik Kamps. Hij zegt: ik ben erg blij met mijn buurman Richard Jonker. De andere buren ook trouwens. En die zet er dan zijn hele adres nog even bij.
0: Oh,
2: ja, dat is niet nodig.
0: Nee,
2: maar
0: wel leuk.
2: Geloof je op je woord, maar mooi. Jetty die woont al 40 jaar in hetzelfde huis en heeft prima contact met de buren. Ook Diana heeft prima buren, maar ook een prima buurt. Dus dat gaat nog weer buiten.
0: Ja, dat gaat nog verder.
2: Naast de buren. Dat is hartstikke mooi. Tanja die vertelt dat ze heel blij is met haar lieve buurdames. We lopen elkaar de deur niet plat, maar zijn er altijd voor elkaar. Ook Jannie is erg blij met de buren. Ze woont in een klein straatje met 7 huizen. En als het nodig is, dan zijn we voor elkaar. Dat is hartstikke mooi. En Richard heeft ook hele leuke buren. En ook een leuke buurtvereniging.
0: Ook nog, ja.
2: Dat is wel fijn, want zo'n vereniging die organiseert vaak activiteiten.
0: Buurbarbecue.
2: Ja, Peter heeft aan de ene kant hele fijne, nette en gezellige mensen. Aan de andere kant niet zo.
0: Oei.
2: Nee, inderdaad. Onkruid groeit inmiddels tot aan de goot, vertelt hij onder andere.
0: Ik heb, toen ik nog in de stad woonde, kwam er een soort studentenhuis naast op een moment. En die hadden dat ook. Maar als ik dan de voortuin deed bij mezelf, dan pakte ik de buurttuin ook gelijk maar even bij. Want ja, en dan was het, viel het vaak niet eens op. Maar ze bedankte dan wel als ik het gezet had.
2: De
0: tuin even gedaan. Oh ja, dank u wel meneer. Ja.
2: Oh leuk. Ja. Nou, dat was ook leuk. Ik kwam gisteren thuis en toen was mijn buurman, die was een perkje aan het maken om een boom in onze straat.
0: Dat is ook leuk.
2: Ja, wat bloemetjes aan het planten. Ik dacht, dat is leuk, zo'n buurman.
0: Ik kreeg ook nog een telefoontje van Laura Hoeksema. Even luisteren.
3: Toen ik in 73 in Godwinsen kwam te wonen, toen was het al een heel hecht dorp. En door corona waren we dat een tijdje kwijt. En 3 jaar geleden is achter mijn huis een boerderij afgebrand. En door die brand hebben wij de saamhorigheid weer teruggekregen. Want ze waren alles kwijt. En de dag na de brand, toen sprak de boerin, die liep voor mijn huis langs. Ik sprak er even aan om er eventjes sterkte te wensen. Ja, ze zei van, we zijn alles kwijt, maar hebben elkaar nog.
0: Dat zijn wel mooie woorden. Eentje nog?
2: Ja, Trudy is superblij met de naaste buren. Soms krijgt ze zelfs een heerlijk maaltje als de buurman iets te veel heeft gekookt.
0: Dat is helemaal fijn, ja.
2: Top.
0: Ik ben blij met mijn buren. Gisteren ons loopt het vuur. Nou, doet ons goed dat 76% van de stemmers dat ook

0: heerlijke country klanken van Ella Langley en Choose in Texas. 7:14. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En fris nachtje was het.
1: Ja, zo is dat. Twente had zelfs grondvast, min 15. Eelde bleef een dikke anderhalve groot der boven. En ja, de stad is op dit moment 7,5 groot. En maximum temperatuur is 19. Het is windstil en onbewolkt. En de barometerstand doet 22 millibar. Visvliet 16,5 groot, gusten 6,5 op dit moment. En zwakke zuid-zuidwestelijke wind. In een roodschouwgusten met 9 uur de zunderbier werd 16,5 groot. 3 millimeter is er verdampt. En op dit moment krookhelder, 18 kilometer zicht en 6,5 groot. Er zitten hierdoor wat mistbanken. Dat is ook straks heel gaaf verdwenen. We zitten in mooie, dreuge lucht. Ja, en de zon die komt er vandoor gauw aan te pas, hoor. De temperatuur die gaat met een zwakke tot motige zuid-zuidwestelijke wind richting 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht vrij helder, 9 tot 14 graden als minimum. En morgen is er even wat meer bewolkt, er valt spatje regen. En de middag komt de zon weer beter te verschijnen. En met een zwakke tot motige noordoostelijke wind wordt 18 of 19 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Gistermorgen stond de ochtendploeg voor een groot deel in het teken van het WK wielrennen. Dat in 2034 naar Groningen komt. Daar gaan we straks ook praten. Over praten op straat in Appingedam.

0: Terence Trent D'Arby en Dan's Little Sister. Nou, dat WK wielrennen, dat komt dus na Groningen en Drenthe over 8 jaar in 2034. Het hield ons de hele week wel een beetje bezig. Maar de kogel is dus door de kerk. Gistermiddag nog een persconferentie. En Ronald Niemeyer ging naar Appingedam om daar op straat voor ons Gronings Pijl de mening te peilen over dat WK wielrennen.
1: Het WK wielren komt nog run, zou.
2: Ja.
1: Moet je ook door Appingedam heen komen?
2: Moet er alle gemeentes. Dat hebben ze ook gezegd. We hebben voor een of andere hand van Nederland. En dan denk ik dat ze alle gemeentes bij
1: je
2: aan man.
1: Je moet ze door Appingedam heen komen, bijvoorbeeld.
3: Dat is toch wel mooi, weet je natuurlijk.
1: Ja.
3: Door Appingedam. Een mooi stadje, toch?
1: Hoe moeten ze allemaal langskomen, vind je?
4: Nou, door midden door Appingedam.
1: Midden door Appingedam?
4: Ja, dat vind ik wel, ja. En Del Ciel.
5: Maar wel in de dame heen.
1: De dame heen,
5: ja. En door de binnenverdag heen.
1: Ja.
5: Ja, dat naar de nauw is dat mooi.
1: Ja.
5: En dan moet je boet naam.
6: Ik zal mij wijten. Nee.
1: Nee?
6: Maar wil ik zoeken.
3: Gewoon alles, hè. Mooie stroten.
1: De mooie stroten.
3: Aan de keuks.
1: Ja. Inderdaad, die hangende keukens.
3: Ja, dat is wel belangrijk, hè, voor Appingedam.
1: Dat is het beeld van Appingedam,
3: ja,
1: hè?
3: Ja,
1: hangende keukens?
2: Nee, dat moet over dat smal brugje. Dat wordt nou een zootje. Dat wordt niks.
1: Nee, dat wordt niks.
2: Nee, maar een beeld geven van alle gemeenten, net zoiets. En wat Delfzeel met de ziel dus.
4: Ja, in Appingedam is veel te zien.
1: De hangende keukens.
4: Ja, nou ja, er zijn er maar drie.
1: Ja.
4: Dus die hangende keukens, dat zegt mij niks. Maar,
1: nee.
4: Maar ja, die Nicolaikerk en zo wat, en de haven. En hij met de toertocht kan maken met de boot en zo.
1: Ja.
4: Dus dat mag allemaal in beeld gebracht worden.
1: Ja, er wordt sowieso hier deur dame in. En hoe moet er nog meer langs, vind je? Wat moeten ze laten zijn met het evenement?
5: Nou, we houden de staat er ook zeer.
1: Ja.
5: Echt die oorlog gedalte, maar nou, onder andere hangt de keuk. Ja. En wat nu een beetje interessant vindt.
1: Ja. Wordt ze ook door Del Ciel heen?
5: Jazeker.
1: Ja.
5: Daar hoort erbij.
1: Door de stad heen?
5: Ja, en bij de openlijn.
6: Groen is allemaal mooi. Maar ik word het nooit.
1: Nee.
6: Maar ik ook niet zoveel uit.
1: Nee, want wat vind je van dat evenement? Zeg?
6: Nou, het hoeft voor mij ook nooit.
1: Het hoeft voor jou nooit?
6: Nee. Ik ben zoveel andere mooie evenementen dat ik denk, besteed er ook in mijn aandacht.
1: Ga je wielen van noemen? Ga je wel kijken als zover is?
3: Nee, ik ben geen wieler. Nee. Ik loop een voetbal.
7: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
1: Mm.

Kenny B nam ons mee naar Parijs in de ochtendploeg op Radio Noord. Ik weet al een tijdje dat Ewout Genemans in Groningen is geweest voor de opnames van Bureau Groningen, de opvolger van Bureau Utrecht. Daar zijn ze nog meer geweest, Eindhoven geloof ik. Nou, we weten inmiddels ook al wanneer de eerste uitzending is. En we weten nu ook welke 12 agenten worden gevolgd. En die 12 agenten stellen zich straks na 7 uur voor hier in de ochtendploeg. Nu

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Dil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Dil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
3: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Dil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
4: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
2: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Een schadebeoordelaar die schaderapporten opstelt voor het IMG is niet onafhankelijk, heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door een gedupeerde uit Norg. De schade-expert is ook mede-aandeelhouder van DOG en had daarom ook een persoonlijk financieel belang bij het rapport. Er is nog altijd geen zekerheid over de toekomst van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De bouw van het centrum heeft een tekort van 3 miljoen euro opgeleverd en het werk kan die rekeningen niet voldoen. De onderhandelingen met schuldeisers hebben nog niets opgeleverd, weet verslaggever Luc Mulder.
7: Op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieterburen niet vanzelfsprekend, schrijft het WEC zelf in een nieuwsbrief aan de donateurs.
6: En de basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwil Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Ja, dat is nou het Raadsveld-effect. Want André Raadsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raadsveld.nl.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
8: Dus, ook heel blij worden van een Raadsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raadsveld.nl.
9: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
8: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen, even inklokken op deze vrijdag. Wat is het populairste dialectwoord van ons land? Nou, dat woord komt niet uit Groningen, maar wel vandaan. Dat vertel ik je zo meteen.
14: Hallo, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Edwin.

0: wordt best een aardig weekend, ook vandaag al. Qua weer dan, hè, er is misschien nog wat mist of nevel, dat trekt snel op. En dan hebben we vooral veel zon vandaag en 19 of 20 graden. En hou je vast, begin volgende week, dan gaan we misschien nog wel weer naar de 25 graden. Zo'n beetje laatste nastoot van de zomer dan, zo eind september. En dan begint oktober en dan zo halverwege oktober, namelijk op de 15e, dan kun je voor het eerst kijken naar Bureau Groningen. Dat programma op RTL en op Videoland van Ewout Genemans. Waarin die, en dat is best een leuk programma, waarin hij al die politieagenten volgt tijdens hun werk. En we wisten al een tijdje dat hij in Groningen allerlei opnames heeft gemaakt. En gisteren plaatste hij een filmpje online waarin de agenten zichzelf ook even voorstelden. De agenten, alle 12, die we kunnen gaan volgen vanaf 15 oktober.
1: Ik sta hier midden in het centrum van Groningen. En ik wil jullie heel graag voorstellen aan de agenten van Bureau Groningen.
2: Jorik.
3: Hallo.
4: Mitchell.
5: Ilse.
6: Chanel.
7: Rob.
8: Rut.
9: Bas.
10: Annemarie.
11: Pim.
1: Saske. Binnenkort te zien in Bureau Groningen.
0: Ja, ik ga binnenkort over horen hoe ze allemaal eten. Oh. Ja. Hey, ik heb daar toch wel zin in. Ik heb dat programma wel. Ik heb niet alles gevolgd. In Utrecht en waar die allemaal was en zo. Maar als je er een keer in zit, blijf je gelijk hangen. Dat is wel interessant dat die agenten allemaal 's nachts meemaken. Okay. Als het dan een beetje herkenbare omgeving is, is het natuurlijk
12: helemaal... Nou, dat is helemaal leuk, dat je denkt, oh ja.
0: Overigens binnenkort op TV Noord ook een serie. Eerst op YouTube te zien waarin we politieagenten gaan volgen. Kijk, ga dat zien. Maar een keer zo'n serie gaat met boa's. Dat is ook heel interessant wat die allemaal doen. Ja. Ik neem je even mee naar een eiland ver weg. Namelijk boven in Schotland. Het eiland heet North Ronaldsay. Niet vernoemd naar Ronald Niemeyer overigens. Dat eiland heeft 60 inwoners. Ooit woonden er 500 mensen op het eiland. Maar ja, jongeren trokken weg. School werd gesloten. Was ooit een plan om iedere nieuwkomer €60.000 te geven. Hebben ze toch maar niet gedaan. Maar er is nu toch een nieuwe tijdelijke inwoner gekomen op het eiland. 7 vierkante kilometer groot, dat eiland. Kun je alleen bereiken met een lange boottocht of een kort vluchtje. Verder kun je daar niet komen. Nummer 61 heet Duncan Wilder Thornstein Trail Soares Ford. Moeder Alice Ford heeft het kind op de wereld gezet. En vernoemd naar grootvader Duncan, voormalige landheer daar, op North Ronaldsay. Dus een flinke uitbreiding van de bevolking. Ja. Voor korte tijd overigens.
12: Hoeveel procent is dat?
0: Ja, dat heb ik niet zitten uitrekenen. Oh. Maar je komt wel op enkele procenten.
12: Ja.
0: Nou, niet eens. Nee, iets onder de 2% denk ik. Maar hij vertrekt binnenkort ook alweer, deze jonge Duncan. Want zijn ouders die wonen daar niet meer. Woonden daar wel. Die wonen namelijk op Costa Rica, waar ze een school runnen. Maar toch, tijdelijk is het uitgebreid. En alle inwoners hebben daarom een flesje whisky en een klavertje vieren.
12: Ah, leuk. Ja.
0: Nou, en dan is wordt vandaag het Atlas van het dialect in Nederland gepresenteerd. Flinke klus met allerlei dingen erin over dialecten in ons land. Daar hebben we nogal wat van. Hebben ze ook een wedstrijd aan verbonden, namelijk het populairste dialectwoord. Nou, ik zou zeggen mooi.
13: Ja,
0: niet zo heel ingewikkeld. Dat is dus niet het geval.
12: Oh.
0: En dat is ook wel een beetje te verklaren, want Houdoe is het populairste dialectwoord. Maar ja, daar is ook wel een hele grote provincie natuurlijk, Brabant. En dus dat Houdoe op 1, gevolgd door het Twentse Achterhoekse onmeunig.
12: Oh ja. Wat betekent dat?
0: Ja, enorm of geweldig. Ik heb toch nu nog nog eens in. Zoiets.
12: Ah, oké. Okay.
0: Ik weet niet of ik het uitspreek.
13: Maar ja, komt heel erg in de buurt.
0: Cola erbij.
13: Denk ik.
0: Voor de rest, of de Grunnen gewoon in staan, dat moeten we vandaag maar even afwachten.
13: Ja, maar ja, goed. Ja, mooi. Wordt ook in Drenthe toch wel gezegd.
0: Ja.
13: In grote delen van Drenthe.
0: Toch wel in de top 10 staan.
13: Ja, dat gaan we wel vanuit. En anders dan is die atlas niks waard.
0: Daar kan hij in de schrift aan.
12: Ja, ja. Zo.
0: 232 pagina's waren in onder andere ook de strijd tussen patat of friet wordt geslecht.
12: Mm.
0: Oh, nou, dat is toch helder ook, toch?
13: Ja, zeker.
0: Wat dat?
12: Ja, wat dat?
13: Of course.
0: Liefst in het putje.
12: Ja.
0: Dat is een dikke klodde mayonaise.
12: Oh, lekker.
0: En zeg ik het? Ja, ik zeg het. En een eierballetje erin.

0: En dit is Mien Derp, 20 over 7.
1: Lopend vuur.
0: Ja, vrijwel nergens anders dan op de weg kunnen we zo lekker ongegeneerd tekeer gaan. Vooral tegen anderen. Denk aan even boze gebaren, klaksoneren. Hardop mopperen op iemand die het verkeerd doet in het verkeer. En wie heeft er zelf niet een keer een bekeuring gekregen? Nou, het aantal bekeuringen, het aantal verkeersovertredingen is flink gestegen vorig jaar. Wel, het Centraal Justitieel Incassobureau heeft ook mee te maken dat er meer controle is. En dan stijgt het automatisch ook. Ja, hoe gedraag jij in het verkeer? Even terug naar de jaren 50. Toen was dit een hit.

0: verkeer. Ja,
1: Toby Rix, zong een heer in het verkeer. Nou, vrij na Toby Rix is ons lopend vuur vandaag. Ik ben een heer, of dame, in het verkeer. Ben jij dat, Daphne?
2: Nou, ik ben wel iemand die hardop moppert.
1: Ja?
2: Ja. Wel heel veel.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: En
2: ja, ik erg me dood in het verkeer. Ja, helpt natuurlijk helemaal niks. Helemaal niks. Gisteren moest ik bijna een uur op een 100-weg 70 kilometer per uur rijden. Oeh, ja, dan vreet ik mezelf op, hoor. Ja,
1: ga je dan ook bumper kleven en toeteren?
2: Nee, dan niet. Ik hou het wel veilig.
1: Ja,
2: ja, mijn moeder was altijd examinatrice.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, zeker.
1: Oh.
2: Dus het netjes rijden en wat er gebeurt als je dat niet doet, dat heb ik vaak genoeg gehoord.
1: Ben jij in één keer afgereden ook?
2: Ja, zeker.
1: Oh ja, ben je...
2: ja. Nee, dat mag niet. Nee, mag ook niet bij haar collega's.
1: Nee.
2: Nee, maar... Ik hou het wel netjes, maar in de auto hou ik het niet zo netjes.
1: Rob?
3: Ja, is deze stelling nu geïnspireerd op mijn gedrag gisteren?
2: Wat
3: hier
2: dan?
3: Op de parkeerplaats? Ja,
1: ik stop met een collega nog even te praten en ineens hoorde ik achter mij...
2: Oh, nee.
1: Dan stond Rob daar te toeteren.
3: Ik wilde weg, ik wilde naar huis.
1: Ja, nee hoor. Ik ben nog een kwartier blijven staan.
3: Dat was een grapje, maar... Ja. Nee, ik ben wel netjes in het verkeer volgens mij. Maar ik reageer me net zoals Daphne heel erg graag. Af.
2: Oh,
3: dus ik zit
2: lekker.
3: Vaak scheldend, ja, voetend achter het stuur.
1: Ik heb wel vaak een mening.
3: Om te winnen over andere weggebruikers. Ja. Die bumper kleven, afsnijden. Geen richting aangeven bij rotondes. Trekkers die voor mij rijden en dat halstarrig ook blijven doen. Dus niet even af en toe naar een
1: parkeerplaats.
3: Een parkeerplaats even gaan, zodat de rest er voorbij kan.
1: Lekker, hè? Erger aan
3: anderen. Ah, jongens, ja.
1: Ze ergen zich vast ook wel aan ons gedrag.
2: Ja, vast.
3: Ja, ongetwijfeld.
1: Ik ben een heer of dame in het verkeer. Vertel hoe jij reageert in het verkeer, hoe jij bent op de weg. Via 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, let op, 85% vindt zichzelf een heer of een dame in het verkeer.
4: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
1: En welke heren en dames zijn er jarig vandaag? Nou, Suzanne Schulting, de schaatster. Ooit geboren in Groningen, maar vindt zichzelf toch echt een Friesin. 29 geworden vandaag. Bouke Scholten, de zanger. De Elvis, een imitator vooral ook. Hè. 45. Is leuk, is een echtpaar jarig. De Amerikaanse acteur Michael Douglas wordt 82. En zijn vrouw, Catherine Zita Jones, is ook jarig. Die wordt 57. En het is

0: Spits is jarig vandaag. En getting jiggy with it. Zometeen het Groningse nieuws hier. Rob, wat zit erin?
1: Ja, een nieuw oorlogsmonument in Slochteren. Voor wie en waarom, dat hoor je zo.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bijna 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is nog altijd geen zekerheid over het voortbestaan van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. De directie onderhandelt nog met de schuldeisers over de onbetaalde miljoenenschuld. Betekent dat het centrum, met daarin de zeehondenopvang en Wadden-expositie, nog steeds rekening houdt met een faillissement. Verslaggever Loek Mulder weet meer over de financiële malaise van het Werelderfgoedcentrum.
14: Het WEC heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bouw heeft een tekort van bijna 3 miljoen euro opgeleverd. Het WEC kan de openstaande rekeningen niet betalen. En tot overmaat van ramp vallen ook de bezoekersaantallen tegen. Op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieterburen niet vanzelfsprekend, schrijft het WEC zelf in een nieuwsbrief aan de donateurs.
1: In Appingedam heeft gisteravond korte tijd een keukenbrand gewoed. Was in een woning aan de burgemeester Leeuwen van Aduardstraat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. 1 persoon moest nagekeken worden door ambulancepersoneel. In Delfzijl is gisteravond geoefend met het sluiten van de dijkdoorgangen. Dit omdat het stormseizoen voor de deur staat. De voltallige gemeenteraad van Eemsdelta keek toe hoe de waterschappen zich voorbereiden. Het sluiten van de dijkdoorgangen wordt jaarlijks geoefend. In Slochteren is gisteren een nieuwe gedenksteen onthuld ter herinnering aan de overval op het plaatselijke distributiekantoor in juli 1944. 2 jonge mannen die betrokken waren bij de overval werden nog dezelfde dag doodgeschoten door de Sicherheitsdienst. Een derde werd gevangen genomen en overleed later in kamp Sachsenhausen bij Berlijn. Voor hen werd in 1994 al een gedenkplaat onthuld, maar daarop ontbrak de naam van een vierde slachtoffer, Armanus Haan. Die was niet betrokken bij de overval, maar werd uit represaille vermoord omdat de SD zijn broer niet kon vinden. Diens zoon, Martin Haan, is blij dat op de nieuwe gedenksteen nu ook de naam van zijn oom vermeld staat.
15: De gemeente zegt terecht, maar dat was nooit mijn bedoeling, indirect slachtoffer, oom Hans, of direct slachtoffer, die drie jongens. Dat maakt geen verschil. 80 jaar, no dato. Nou ja, en daar ben wij natuurlijk heel dankbaar voor als familie. Het is natuurlijk geweldig dat oom hier nou ook op staat. Onze oom, ja, dat is fantastisch. Zeker. Dat is iets om dankbaar voor te wezen.
1: De basketballers van Donar hebben de eerste Europese wedstrijd van het seizoen verloren. In Polen was Anwiel Wlodzjawek met 97-81 te sterk. Het was de eerste van 8 poolwedstrijden. In het vierde kwart kwam Donar knap terug tot 77-77. Maar daarna liepen de Polen alsnog flink uit. Volgende week speelt Donar opnieuw een uitwedstrijd. Dan in Tallinn, de hoofdstad van Estland.

0: Zwitserland. En de Hortus viert dit weekend een bijzondere mijlpaal. 400 jaar geleden kocht de Groningse apotheker Henricus Munting een stuk grond in de binnenstad en begon daar zijn eigen kruidentuin. Dat groeit later uit tot een botanische tuin van 15 hectare, inmiddels in Haren. Dagelijks zijn er veel vrijwilligers actief, zoals Tineke van der Meij. Zij vindt de Hortus een fijne werkplek.
1: Soms waai je gewoon ergens in een natuurgebied of in het buitenland als je op de rots loopt of in het bos. Als je in de Laarmantuin loopt, dus de natuur mooi, zo vlakbij de stad. En ik woon hier in Haren, dus het is op loopafstand. Dus het was altijd al een klein beetje mijn tweede tuin.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
5: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Bouw of metaalproject?
8: Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, een schadebeoordelaar die bij bevingsgedupeerden thuiskomt in opdracht van het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, heeft de rechter geoordeeld. Welke gevolgen dat heeft, daar ga ik zo over praten.
13: Bonjour, bonjour, goedemorgen.

0: en Get Into The Groove. Het is bijna 8:09. Een schadebeoordelaar die bij bevingsgroepeerden over de vloer komt in opdracht van het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, is niet onafhankelijk. Zo oordeelt de rechter. De uitspraak in deze specifieke zaak kan gevolgen hebben voor de hersteloperatie in Groningen. Verslaggever Daniel Telen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ging deze zaak over?
1: Nou, deze zaak zal misschien voor sommige mensen in Groningen wel te herkennen zijn. Je hebt een schadebedrag toegewezen gekregen vanuit IMG. En je bent het er niet mee eens, dus je vecht het aan. En uiteindelijk kwam het in dit geval zelfs bij de rechtbank. Sietse de Jong heet deze man uit het Drentse Norg. Hij staat eigenlijk al jaren gedupeerde bij uit het Drentse dorp en omgeving. Die niet eens zijn met hun schadebedrag. En nu ging het in dit geval om zijn eigen woning. Hij vocht het aan bij de rechtbank. En kwam uiteindelijk door een publicatie van RTV Noord samen met Follow the Money en RTV Drenthe tot succes bij de rechter.
0: Ja, en waarom zou de schadebeoordelaar dan niet afhankelijk zijn?
1: Nou, daar zit inderdaad de pijn in bij de rechter. De schadebeoordelaar zou niet onafhankelijk zijn. En daardoor zou mogelijk de schadebeoordeling überhaupt niet meegenomen kunnen worden in de behandeling. Het ging bij deze zaak echt om een principeuitspraak van de rechter, want eigenlijk waren het IMG en de gedupeerden er al lang uit. Maar de rechter zei, ik vind het zo'n belangrijke zaak dat ik er toch een uitspraak over wil doen, ondanks dat het misschien niet nodig is. Het zit hem in drie dingen. De eerste is dat de rechter zegt van ja, we hebben dat onderzoek gelezen van RTV Noord, Follow the Money en RTV Drenthe. En daar blijkt uit dat er goud geld te verdienen valt met de schadeafhandeling. En nu is het zo, dat is punt 2, dat deze man niet alleen beoordelaar was, maar ook directeur-aandeelhouder van dit bedrijf. En dus mogelijk een eigen belang zou kunnen hebben bij hoe die schadebeoordeling uitvalt en wordt uitgevoerd. En punt 3 is dat als je voor het IMG schadebeoordelingen doet, dat je een formulier moet invullen, een disclosure agreement heet dat, waarin je aangeeft dat je onafhankelijk bent. Nou, daar had deze man zijn functie opgegeven als de geospecialist, de technisch manager, maar had daarbij helemaal niet vermeld dat hij ook aandeelhouder en directeur is en dus een eigen belang zou kunnen hebben. En dat vond hij zelf niet nodig, maar de rechter zegt, ja, als blijkt dat je mogelijk een financieel belang kan hebben, je bent daar niet open over in de rechtbank en ook in het formulier geef je niet mee dat je aandeelhouder directeur bent, dan kan ik jou niet kwalificeren als onafhankelijk.
0: Kan dat gevolgen hebben dan voor de hersteloperatie in onze provincie? Hij is op meer plekken geweest deze.
1: Ja, dat is een goede vraag, want het gaat hier natuurlijk eigenlijk om maar één zaak. Maar deze man heeft meerdere schadeopnames gedaan. Hij is niet de enige aandeelhouder bij het schadebureau DLG. En ook bij een andere grote speler in het aardbevingsgebied 10BE zijn er heel veel aandeelhouders die mogelijk ook schadeopnames hebben gedaan. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan het om veel zaken gaan. Hoeveel, daar wil het IMG en de schadebureaus geen uitspraken over doen. Daar willen ze geen overheid over geven. En het gaat niet alleen om zaken die geweest zijn, maar namelijk, voornamelijk ook zaken in de toekomst. Want als deze man nu weer langs gaat bij mensen en er ligt al die rechterlijke uitspraak, dan is dat best kwetsbaar.
0: Wat is de reactie dan van deze man zelf en van het IMG?
1: Nou, die is ongelooflijk opvallend, als je het mij persoonlijk vraagt. Want zij zeggen van ja, naar ons weten hebben wij niks verkeerds gedaan. We hebben dat formulier naar waarheid ingevuld. We hebben ingevuld wat we moesten invullen. Er ligt een uitspraak van de Raad van State die zegt dat het allemaal goed is ingeregeld, deze onafhankelijkheid. Dus we zijn ervan geschrokken, maar we hebben bestudeerd en we gaan niks anders doen. Wat betekent dat deze man en mogelijk ook mensen in een soortgelijke situatie toch schadebeoordeling gaat doen.
0: En gaan ze dus voorbij aan de uitspraak van de rechter, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, het is natuurlijk een uitspraak van de rechter in één specifieke casus, in één zaak. Maar als dat er al ligt, ja, in Nederland hebben we met een moeilijk woord jurisprudentie. Dus je kijkt niet alleen naar de zaak die voor je ligt, maar ook naar hoe andere zaken in het verleden zijn beoordeeld. Nou, dan vind ik het best wel risicovol wat IMG en de schadebureaus hier beslissen.
0: We zeggen het vaker, maar in dit geval is het vast op zijn plek, wordt vervolgd.
1: Zeker weten. Ja,
0: dankjewel, Daniel Teen. Zometeen een tevreden Groningse sportwethouder die het WK wielrennen binnen zijn gemeentegrenzen ziet komen. En Harma met het weer.
2: Radio Noord. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshof.

0: 12 deze hele week Groningschouten. Je weet het, op vrijdagmiddag in Studio Grun vertelt Maartje dus ook vanmiddag wat nieuwe Groningschouten is voor komende week. Maar dat is pas voor vanmiddag. Eerst is het 7:15 in de ochtend. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En er staan ons mooie zonnige dagen te wachten, toch?
1: Ja, absoluut. Vooral warmedong. Maar dan zoek ik nog misschien wel een spatje regen. En maandag blijft ook bepaald door een enkel buitje in Verdrest. Ja, vandaag een schitterende dag met heel veel zon. En de wind doet ook nog eens een keer rustig aan. Zwak tot motig. Komt door het zuiden tot zuidwesten met 19 of 20 graden. Vanochtend en vannacht vrij helder. Minder koud als afloopnacht. 19 tot 13 of 14 graden als minimum. En dan is er natuurlijk wat meer bewolkende kinderspatje regen uitvallen. In de middag weer meer ruimte voor de zon. En met een zwakke tot motige noord-noordoostenwind 18 of 19 graden.
0: Dankjewel. Ja, gistermorgen hoorde je er uitgebreid over bij ons in de ochtendploeg. In 2034, 2 jaar na het gewenste jaar 2032, komt het WK wielrennen in Groningen en Drenthe. 2 jaar daarvoor in India. Maar daarna, over 8 jaar, mogen deze twee provincies het WK gaan organiseren. Met veel trots was er gistermiddag ook een persconferentie in Stadhuis. En daar stond ook sportwethouder Jalte Haan. Hij was er niet bij in Canada, maar was niet minder enthousiast. Nienoe Geertsema sprak met hem gistermiddag.
2: We halen hier gewoon als Groningen en Drenthe een van de grootste sportevenementen naar onze regio. En dat is denk ik echt wel historisch. En daar ben ik super trots op. Ook als je kijkt dat we dit echt gezamenlijk doen. Wat dit ook kan betekenen voor onze regio. Voor de trots, voor de gezondheid. Nou ja, hier de finish straks in het Stadspark. Ja, echt fantastisch. Het hele WK gaat door alle dorpen en steden hier in onze provincie en in Drenthe. Ja, en dat denk ik dat dat gaat leiden tot ontzettende mooie volksfeesten waar echt verbinding zal plaatsvinden. En ik denk dat dat echt ook de meerwaarde is van zo'n evenement.
3: Begrip als verbinding en in beweging komen en zo, dat vind ik toch ook nog wel een beetje lastig. Want hoe ziet dat er concreet dan uit?
2: Concreet ziet dat eruit dat we nu de komende 8 jaar tal van activiteiten hier in onze regio gaan organiseren richting dat WK. Dus dat zal op allerlei manieren tot uitdrukking komen. Om echt te zorgen dat het WK niet alleen voor, maar ook na het WK echt meerwaarde heeft in onze regio.
3: Dus het is ook nog niet heel concreet. Misschien kan dat nu ook nog niet, maar daar is nog 8 jaar voor. Voelt u ook een verantwoordelijkheid? Want u weet, er is ook een deel van de Groningen, die vindt het maar niks. Die denkt, ja, 20 miljoen van Nijbegun, sportevenement, wat hebben wij daaraan als provincie of als gemeente? Snapt u dat?
2: Ja, en ik zou toch dan nog wel een voorbeeld willen noemen. Want er kijken straks 250 miljoen mensen kijken naar dit WK. En die kijken naar wat wij eigenlijk al lang weten, hoe prachtig onze regio is. En die zullen ook zien hoe mooi onze regio is. En dat doet wat. Dat doet wat met hoe andere mensen naar Groningen en Drenthe kijken, maar ook hoe trots we zelf zijn op onze regio. En ik denk dat dat al van ons ontzettend grote meerwaarde is. Ook alle kansen die we eraan kunnen koppelen. En natuurlijk snap ik ook de kritiek. Weet je, als je kijkt naar wat er gebeurd is en de gedupeerden die nog steeds in de ellende zitten. En natuurlijk, dat is de allereerste prioriteit, dat die mensen geholpen zijn. Maar aan de andere kant moeten we ook economisch aan de gang met onze regio. Is het echt tijd voor een nijbegin? En dat kunnen we echt met dit WK wielrennen ook gaan doen.
3: Hoe gaat dat er dan bijvoorbeeld uitzien? We staan hier op een grote markt. Nou, daar liggen wat nieuwe bestrating. Maar wat moet er allemaal aangepast gaan worden zodat de gemeente Groningen gereed is voor zo'n WK?
2: Ja, nou, het hele parcours is natuurlijk, er staat een concept, maar is nog niet helemaal bekend. Maar als gemeente Groningen zorgen we dus inderdaad onder andere voor de drafbaan. Dat zal een finishlocatie zijn van 6 wegwedstrijden, dus dat is al enorm. Martini Plaza zal ontzettend veel in plaatsvinden. Ook hier in de Martini Kerk zullen evenementen plaatsvinden. Dus het zal echt gaan leven door onze hele gemeente. En mensen kunnen langs de kant gaan staan om echt die grote wielerhelden echt in het echt te gaan zien waar we normaal alleen bij de Tour de France naar kunnen kijken.
3: Nou zijn hier vaak grote evenementen, hè? 4 mijl, ik noem maar wat, of Ramstein in het Stadspark. Maar dit is extreem groot. Kan de gemeente Groningen dat aan?
2: Ja, dat kunnen we. En we proberen ook het jaar daarvoor, in 2033, de culturele hoofdstad naar Groningen te halen. Het jaar daarna gaan we het WK wielrennen doen. Dat kunnen wij. We hebben echt een fantastische evenementenorganisatie. Er is hier het afgelopen jaar, kan ik wel zeggen, achter de schermen ook heel hard aan gewerkt. En dat geeft mij echt wel het volste vertrouwen dat we dit gewoon met elkaar gaan doen.
0: De Groningen sportwethouder Jalte Haan, hij is blij. Ja, zie je wel. En zometeen na 8 uur praten we verder over dit onderwerp in ons sportforum. En ons nieuwsforum. En zo

0: Will You Get Enough? We hebben weer zo'n lopend vuur waar een spiegel bij nodig is. Stelling luidt vandaag namelijk, ik ben een heer of dame in het verkeer. Nou, Daphne, wat komt er allemaal binnen?
1: Arend blijft rustig en hij lacht vriendelijk, terwijl hij andere weggebruikers in zijn hoofd de ergste dingen toewenst.
0: Oeh. Nou, blijft intern.
1: Ja. Ja, blijft intern, inderdaad. Meneer Woldering vraagt zich af hoe sommige mensen aan hun rijbewijs zijn gekomen. Dus die ergert zich wel. Gerard, die vermijdt zelfs de snelwegen, want dan ergert hij zich niet. Die gaat gewoon lekker tussendoor.
0: Maar op de tussendoorwegen kun je ook ergeren.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Maar hij zegt, door ager ik me niet.
0: Dan denk ik dat hij een rijbewijs met een pak koffie gekregen.
1: Oh ja, dat kan ook. Else, die zegt, we maken ons vaak druk om niets. En daarbij vergeten we vaak even naar onze eigen handelingen in het verkeer te kijken.
0: Maken zelf ook een foutje.
1: Ja, dat is helemaal waar. Diane wil graag in haar frustratie even zeggen, mensen die staan te wachten, ik rijd op de hoofdweg en boem, ze gooien zo hun auto ervoor en schieten voor mij aan. Ik bovenop de rem, nou, dan heb je mij hoor. Bah.
0: Ik ben een heer of dame. In het verkeer is ons lopend vuur 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 88% van de stemmers is het eens met de stelling. Dat is best veel. En straks ons wekelijks nieuwsforum over het WK wielrennen en de politieke crisis in het provinciehuis. Dus blijf lekker bij.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oh, maar altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited. De hele dag.
10: Het is nu 8 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
12: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
11: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
13: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
11: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
1: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: op je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
17: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
16: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
17: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
16: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
20: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: De Dolly Dots, oorspronkelijk natuurlijk van Manfred Mann. Doobah Diddy, ja, wat mij betreft is het weekend begonnen.
1: Het is vandaag 25 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van... Ja, weet je wat het is?
0: Als de techniek meewerkt, is
1: ja, zoiets, ja. En ik ben zo gewend om in het begin natuurlijk iedere keer dat zinnetje te roepen van... Hè, de techniek van vanochtend is in handen van.
0: Ja.
1: Maar de laatste tijd doe ik natuurlijk ook best wel veel zelf. Dus dan benoem ik het niet meer.
0: Nee, precies. Dat is ook de reden waarom ik gewoon niet meer in bepaalde programma's kom vanmorgen.
1: Ik vind het echt... ik vind daar wat van. Maar goed, ja. Dat terzijde. Maar Jan van Assema, goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen, we gaan er doorkomen vanmorgen.
1: Ja, precies. Ja, hoor, absoluut. Ja, en wat hebben wij vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, Jan Steenhuis van Hengelsportvereniging Westerwolde... die komt straks langs in de studio. Want vissen is momenteel ontzettend populair. En waarom is dat nou eigenlijk? Nou, dat gaan we zo allemaal horen.
0: En nou je dat zegt, ik zie ook steeds meer mensen langs de waterkant zitten... waar Zeker. Ik dat voorheen niet zag.
1: Maar ook jonge kinderen, hè? Ik bedoel, ik heb thuis ook eentje. Die is echt helemaal idolaat van vissen. Maar ja, ook al zijn klasgenootjes en alles, zijn oude klasgenootjes... die zitten er ook allemaal bij. Het is echt, vissen is immens populair momenteel.
0: Ben benieuwd.
1: Dus ja, we gaan het horen. En in Westerwolde zijn er nog 199 panden die op een plek staan... waar de beschikbaarheid van bluswater beperkt is. En daarover spreken wij met teamleider brandweerzorg Wouter Joostens. En Michiel van der Spek is er ook weer bij... met een vooruitblik op de sportevenementen van dit weekend... En zaterdag 10 oktober staat MFC De Binding in Oude Pekela... in het teken van muziek en gezelligheid... tijdens het jaarlijkse korenfestival van de Zwalkers. En we spreken daarover met Thea de Boer. En jongeren uit Pekela praten binnenkort mee... over de toekomst van wonen in Groningen... tijdens de jongerentop Thuis in Groningen. En hierover spreken wij met wethouder Ellen van Klaveren. En we hebben natuurlijk de Wie van de Drie, hè? Het is vrijdag. Met welke platen moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 zijn de classics met Yellow Sun of Ecuador. Plaatje 2, Snelle Emmaan met Blijven Slapen. En plaatje 3 is Het Goede Doel met Vriendschap. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: NXS en Original Sin op Groningen 1, de Groningen 1 tijd, 8:15.
1: Ja, vandaag is het Werelddroomdag. En nee, het gaat vandaag niet over de dromen die je vannacht had, maar over de dromen die je hebt als je wakker bent. Want dromen zijn eigenlijk best belangrijk. Een droom kan het begin zijn van iets nieuws. Een idee waarvan je eerst misschien denkt, kan dit eigenlijk wel? En toch zijn het juist die ideeën die soms voor verandering zorgen. Dus met alle respect voor Marco Borsato, maar de meeste dromen zijn misschien niet altijd bedrog. Kijk maar naar Martin Luther King. Hij had een droom en sprak die ook hardop uit. En die droom heeft behoorlijk wat in beweging gezet. Werelddroomdag is bedoeld om eens stil te staan bij jouw eigen dromen. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen. Waar zou je graag verandering in zien? Wat zou je anders willen zien? En misschien nog belangrijker, wat kun je zelf doen om daar een begin mee te maken? En een droom hoeft natuurlijk niet meteen wereldvrede te zijn. Misschien droom je van een eigen huis, een andere baan, meer tijd voor je gezin, een reis die al jaren op je lijstje staat, of gewoon van een buurt waarin mensen wat meer naar elkaar omkijken. Het mooie aan dromen is, je hoeft ze niet allemaal vandaag waar te maken. Soms begint het gewoon met ze uitspreken. Dus Jan, wat is jouw droom?
0: Ja, het is een hele goeie. Wat is mijn droom? Je overvalt me er
1: een beetje mee. Ja, dat wist ik.
0: Ja, mijn droom. Ik ben eigenlijk wel heel tevreden met hoe het op dit moment gaat. Dus ik heb niet echt een grote droom.
1: Nee. Oh, dat is positief.
0: Ja.
1: Oké.
2: Een van de weinigen.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, kan wel zeggen, de staatsloterij winnen of zo. Maar dan denk ik van, ja, wat heb ik aan al dat geld?
1: Ja. Nou ja, ja. Nou ja, goed, het kan ook voor de wereld zijn bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, de wereld op dit moment is niet zo heel erg fijn. Dus misschien heb je daar iets over dat je denkt, nou, het zal toch mooi zijn als...
0: Dat is wel een hele grote droom. En dat begint ook een beetje als een soort Miss Universe te klinken, zeg maar.
1: Ik, ja, heel, ja, nee, ik ga voor wereldvrede.
0: Ja, precies. Zoiets,
1: ja, ja, ja, precies. Moet ik even doorzetten naar Geert? Misschien dat,
0: ja,
1: Geert,
0: misschien dat Geert wel
1: daar een
0: mooie
1: idee
0: droom
1: over heeft.
2: Ik heb wel een droom, maar dat is eigenlijk dat heel dichtbij. Hè, dat alles waar je van houdt, waar je mee bezig bent, dat dat goed mag gaan. Dat de kinderen goed mogen opgroeien in vrede.
1: Ja, uiteraard.
2: In vrede, maar ook in hun eigen situatie in vrede. Want heel veel mensen zoeken het heel ver, maar die vergeten dat ze dichtbij ook heel belangrijk zijn.
1: Ja, nou ja, dat is ook zeker waar. En, ja, dat klopt.
2: En voor alles kunnen we ze niet behoeden.
1: Nee.
2: Dan, we kunnen wel helpen aan ze, om ze te helpen sterk te zijn voor bepaalde dingen.
1: Ik vind het mooi.
2: Ja.
1: Ja, ja, dat is inderdaad waar het een beetje om gaat, denk ik.
2: Ja, kinderen op de wereld zetten is heel gemakkelijk. Maar om ze sterk op de wereld te zetten is een andere.
1: Nou, heel gemakkelijk.
2: Daar nou ja, voor heel veel mensen wel.
1: Ja, snap ik.
0: Linda heeft daar iets andere ervaringen mee, hoor.
1: Zeker voor de mannelijke partij van de wereld snap ik dat dat een wat makkelijkere taak is. Maar ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Maar voor mezelf hoop ik dat alles wat nieuws binnenkomt niet zo dringend en dwingend wordt gebracht. Je moet dit en je moet zus en je moet zo. Mag, moet helemaal niet.
1: Nee.
2: Je mag bepaalde dingen doen. En je hoeft niet overal mee te doen, want die wereld is helemaal gek met ik moet dit, ik moet zus, ik moet zo. En nou, moet je mee stoppen.
1: Ik denk dat we daar ook wel een beetje op terugkomen. Want als ik bijvoorbeeld kijk, ja, ik begin er nog maar even weer over, dat huis bijvoorbeeld terug is. Dat is niet terug omdat we denken dat huis nou zo fantastisch was. Maar dat is wel terug, denk ik.
0: Omdat het geen algoritme heeft.
1: Nou, precies.
0: Ja.
1: Omdat het ook daadwerkelijk om verbinding gaat. En om de mensen die je kent. De krabbeltjes sturen, lekker simpel. En niet dat je Jan en alleman en weet ik veel wat allemaal voor gekke dingen tegenkomt op je tijdlijn, algoritmes inderdaad, of dat je met iemand aan het praten bent op een verjaardag over laminaat en dat je binnen 2 minuten laminaat als advertentie hebt staan, dat er gewoon niet is. Dat je gewoon weer in je eigen omgeving bent, met je eigen mensen. Dus wat dat betreft, ik denk dat dat wel iets heel moois is. Ja, toch?
2: Ga ervoor.
1: Ja, ga ervoor. En jij, Jan, ben je inmiddels al een beetje
0: Op
1: ideeën gekomen?
0: Op ideeën? Nee, eigenlijk nee. Op dit moment niet, nee.
1: Okay.
0: Ik ben een beetje blanco. Ik kan wel zeggen, weet je, jullie weten, dat weten de luisteraars niet, maar ik zit al een tijdje ziek thuis, zeg maar. Ik zou heel graag naar het werk gaan. Maar dat is gewoon echt puur persoonlijk. Ik denk van, joh, het zou wel fijn zijn als ik morgenochtend wakker word en denk van, ah, dit heb ik achter me gelaten en door.
1: Maar dat is ook een droom, hè? Zo mag het ook zijn. Wat Geert ook zegt, het mag ook wel wat dichterbij zijn. Ik bedoel, hè, ik had woensdag al verteld inderdaad over mijn jongste zoontje ook, hè, met betrekking tot gezondheid. Ja, dat is toch eigenlijk wel wat je wenst, hè? Dat iedereen...
0: Het is gewoon wel het meeste... Ik denk dat dat voor iedereen geldt.
1: Ja.
0: Op het moment dat iets je overkomt of een naaste van je... dat je ontdekt hebt van ja, dat is toch wel hetgene wat het meest waardevol is.
1: Ja, en dan de dingen waarvan je dacht dat ze vanzelfsprekend waren. En tuurlijk weet je dat het niet vanzelfsprekend is. Maar op het moment dat er dan daadwerkelijk iets gebeurt... dan merk je eigenlijk pas... Ja, hoe je toch wel het voor vanzelfsprekend genomen hebt, zeg maar.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja.
1: Dat je, ja, als je iets zou mogen doen en als je een droom uit mag laten komen... Dan is geluk en gezondheid toch wel superbelangrijk.
0: Ja, precies, ja, daarom. Nee, want als je eigen lichaam je opeens gewoon compleet in de steek laat... Ja, dat is heel raar.
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Ja, dus dan is dat gewoon mijn droom. Gewoon morgenochtend wakker worden en beter zijn. Dat gewoon over met het gezeur.
1: Nou, ik vind het mooi. Ja, laten we daarmee doen. Ja.
0: Oké.
1: Ja, en wat past daar dan beter bij, hè, dan een liedje van John Lennon? Imagine.

0: Stretch en Why Did You Do It? Ja, terwijl op mijn scherm, ja, voor de luisteraars, van alles gebeurt, zeg maar, omdat de technische dienst met ons aan het meekijken is. Ja, goed. Hey, goedemorgen. Het is bijna 9:30 hier op Groningen 1.
1: Ja, bijna 9:30. Dat zeg je hartstikke goed. 9:55. En dat betekent dat we dus zo naar Geert Smit gaan. En dat Groningen 1 nieuws en weer.
0: Na 24/7.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De brandweer van Winschoten werd rond 15:20 gistermiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de Sleedoornweg in Winschoten. Vanwege de snelle ontwikkeling van het vuur werd opgeschaald naar middelbrand, waarop meerdere eenheden uitdrukten. Aan de achterzijde van de berging sloegen de vlammen bij aankomst al zichtbaar naar buiten. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat de brand vanaf de berging oversloeg naar de woningen. De woning heeft grote schade opgelopen door deze brand. Ook een naastgelegen woning liep rookschade op. Provinciale staten van Groningen hebben onder voorwaarden ingestemd met een bijdrage van 15 miljoen voor een nieuwe ijsbaan in Kardingen. En daarmee zet de provincie een belangrijke stap richting het behoud van de enige overdekte schaatsvoorziening in Groningen. Dit besluit is een belangrijke stap voor de gemeente, want Groningen behoudt de overdekte ijsbaan. Voor schaatsvereniging, recreatieve schaatsers en toekomstige generaties schaatsliefhebbers is de ijsbaan een belangrijke voorziening. En de provincie vindt belangrijk dat deze mogelijkheid ook in de toekomst behouden blijft. Rijscholengemeenschap Ter Apel is op zoek naar een vrijwilliger. Ze zoeken iemand die actief is geweest in de techniek en graag een deel van zijn of haar ervaring wil overdragen aan jongeren van 12 tot 16 jaar. Als u deel wil uitmaken van een gezellig team dat gezamenlijk aan de slag is voor het best mogelijke onderwijs voor deze jongeren, meld u dan aan om vrijwilliger te worden bij RSG Ter Apel. Daarvoor kunt u contact opnemen met directeur Rolf Albreng, r.albreng@rsgterapel.nl. De toekomst van de buurtbus Selling en Stadskanaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werk, school en familiebezoek. Door natuur.

Verloop en te weinig nieuwe aanmeldingen komt het rooster steeds verder onder druk. Nieuwe chauffeurs hoeven geen dagen per week beschikbaar te zijn. Met ongeveer 3 uur per week help je al mee om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanochtend was het fris, of is het fris, met temperaturen van 5 tot 10 graden in het noordoosten. Maar het wordt snel warmer en zonniger en in de middag is het stralend en droog. Met temperaturen van 20 graden in het noorden tot 22, 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. En in de nacht neemt de bewolking toe. En aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. In het binnenland daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. En aan de kust blijft het tot 12 tot 15 graden.

0: I Am Derry, Sex and Drugs and Rock and Roll.
1: Ja, en dat op de vroege ochtend.
0: Ik wou net zeggen, en dat om 7:30.
1: Ja, je kan er maar beter vroeg bij zijn. Nou ja, goed. Ja, het is tijd van de 4 van de 3.

0: Ja, plaatje 1, de classics met Yellow Sun of Ecuador. Plaatje 2, snelle M-aan met Blijven Slapen. En plaatje 3 is het goede doel met vriendschap. Ja, ik moet zeggen dat ik normaal altijd aan iedereen kan zien waarvoor gekozen wordt. Maar het was een beetje stil hier in de studio.
1: Ja, ik ben ondertussen met andere technische dingen bezig.
0: Oh, okay,
1: maar ik heb wel al een keuze gemaakt vanmorgen.
0: Ja, wat gaat het zijn?
1: Blijven slapen.
0: Blijven slapen voor snel en maan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nog een idee erachter.
1: Nou, op een gegeven moment dat dat een hit was, was mijn dochter wat jonger. En die zat dat heel enthousiast op de achterbank mee te zingen. Toen dacht ik, meisje, nu al. Ja, ja. Nee, die vond dat gewoon een leuk liedje. Dus dat moest iedere keer op repeat, zeg maar. En,
0: Nou, als ik erover nadenk wat wij in de 90e jaren allemaal meegezongen hebben, dan word je daar ook niet heel blij van.
1: Ga maar eens een aantal K3-teksten analyseren.
0: Ja,
1: dan,
0: precies.
2: Ik vond de eerste wel een beetje teruggaan in heel ver in de tijd, hè?
0: Ja, dat is een wat ouder plaatje.
2: Dat was echt een beetje die stijl van toen, hè?
0: Ja,
1: maar wel een hele mooie.
2: Ja, dat was wel mooi. Ja, dat was melodieus vaak. Maar ik ga voor de laatste.
0: Je gaat voor de laatste. Het goede doel met vriendschap.
2: Ja.
0: Ja, dat kan ook iedereen meezingen gewoon, hè? Ja, dat is ook wel weer een hele mooie.
2: Maar dat is ook al niet zo jong meer, hè?
0: Nee, nou ja, goed. Ja, en toch is dat wel eentje die gewoon iedereen wel kent, over het algemeen.
2: Ja.
0: Dus dat is wel... Ik moet zeggen, dit lijstje is opgesteld door Gerrit Perretier. Afgelopen zondag, ik was bij het bingo-team en hij hielp mij met de telefoon ook, zeg maar, bij de radio bingo natuurlijk, op zondagavond. En we hadden het erover. De wie van de drie. Nou, en toen kwam hij met dit lijstje. Hij zei, dit is een leuk lijstje. En toen dacht ik, ja, dit is inderdaad een leuk lijstje.
2: Kijk,
0: ik gooi hem erin.
2: Je hebt hem uitbesteed.
0: Ik heb hem uitbesteed dit keer. Ja, en ik moet zeggen, ik vind hem wel leuk.
1: Ja, het is een leuk lijstje, ja.
0: Het is een leuk lijstje. Dus bij deze, Gerrit, ontzettend bedankt. En ik hoop dat de mensen thuis stemmen, hè, want daar gaat het uiteindelijk om. Je kan nog stemmen tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: Raccoon en Nickel voor Goodbye.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, vissen is immens populair op dit moment. En ja, waarom is dat eigenlijk? Jan Steenhuis van de Hengelsportvereniging Westerwolde is bij ons in de studio aanwezig. Goedemorgen en welkom.
3: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Jan Steenhuis. Nou, ik ben uitgenodigd vandaag. En we gaan het over de hengelsport en over het vissen in het algemeen hebben.
2: Ja, want het is op dit moment ontzettend populair, hè?
3: Ja, wij merken het aan, met name aan de jeugd. Wij doen ook jeugd, een beetje cursussen. We gaan met z'n naar het water. En we hebben dit jaar zo enorm veel deelname.
2: Ja.
3: Werden we zelf een beetje, waar moeten we heen met ze? Maar het is allemaal gelukt.
2: Kijk, ja. Dat is hartstikke mooi. Hoe kan dat?
3: Ja, ik denk dat jeugd ook buiten het gewoon hartstikke leuk vindt. En niet alleen op een telefoon en iPad en dergelijke. Maar dat ze gewoon buiten zijn en dat ze van alles zien. Dat ze de wereld onder water ook wat leren kennen.
2: Ja.
3: En ja, ik denk dat ze dat en toch met elkaar buiten zijn. En een beetje een gezamenlijke hobby.
2: Ja,
3: ja
2: en ook misschien wel de rust, hè?
3: Het is, wij zeggen altijd, als je naar het water gaat, niet stampen.
2: Nee.
3: Daarnaast, als we weggaan, dan mag het gras plat zijn en er mag niks liggen.
2: Nee, precies.
3: Het is jullie natuur
2: en
3: jullie toekomst.
2: Dus ja.
3: Daar probeer je een beetje op in te spelen.
2: Hoe gaat het met het ledenaantal van de hengelsportvereniging op dit moment?
3: Ik weet niet precies hoeveel leden wij hebben. Ik weet alleen toen ik ooit in het bestuur kwam. En dat is al, ik denk, tussen de 30 en 40 jaar geleden. Ik geloof dat we toen iets van 250 en 300 leden hadden. Eind vorig jaar zaten we op meer dan 1400 leden.
2: Zo.
3: Wij zijn de op één na grootste vereniging in de gemeente Westerwolde. De hengelsportvereniging Ter Apel, dat is de grootste. Die zullen tussen de 1700 en 1800 leden hebben.
2: Ja.
3: Die bestaan ook al wat langer. Zij hebben nu komende zondag hun 100-jarig bestaan. Nou, en wij bestaan nu 61 jaar. Dus, maar we timmeren enorm aan de weg. En dat kun je gewoon zien aan het ledenaantal wat erbij komt. Wij hebben natuurlijk ooit in het verleden, onze penningmeester die ging weg. En toen dacht ik van, ja, wie moet je nou wie moet je nu benaderen als nieuwe penningmeester, waar je makkelijk lid kunt worden?
2: Ja.
3: En toen hebben we ervoor gekozen om Hendrik van Hoorn van de hengelsportzaak hier. Die was genegen om dat te doen. Nou, het heeft gelijk twee dingen natuurlijk. Je kunt heel makkelijk lid worden. En daarnaast, als je iets nodig hebt voor je hobby, dan ben je daar ook op de goede plek.
2: Ja.
3: Dus mes snijdt aan twee kanten.
2: Ja.
3: Nou, en daarnaast, we zijn met een website begonnen. Dat is onze oude secretaris destijds, Chris Groen. Die was heel handig om iets op poten te zetten. En die zei, ik wil eigenlijk wel een website opzetten. Nou, dat kon. Dan ben je natuurlijk al een stuk bereikbaarder.
2: Ja.
3: Ja, daarnaast, je kunt heel makkelijk lid worden via onze website. Mag ik hem noemen?
2: Ja, zeker. Ja, hoor.
3: Dat is www.hsvwesterwolde.nl. Nou, daar staan ook alle activiteiten op wat wij doen. En ja, ik denk dat wij een van de meest actieve verenigingen zijn. In elk geval in de verre omgeving.
2: Ja.
3: Wij hebben in elk geval op de maandagmorgen, en dat is ooit begonnen met vijf mensen of zo, die zeiden, goh, kunnen we door de week niet een keer vissen? Ja, ik zei, mooi luister, zet het maar op poten. En dan ben ik niet alleen, hè, als bestuur zijnde. We zeiden, nou, elke activiteit is klaar. Ze zijn met vijf man begonnen en we zijn nu soms met 15, 20 mensen.
2: Ja.
3: Die bijna allemaal gepensioneerden natuurlijk. Hè?
2: Ja.
3: En het is niet alleen het vissen, maar het is ook van tevoren even het over van alles hebben. Na tijd komen we weer bij elkaar. En het is alleen de maandagmorgen. En ja, het slaat heel erg aan.
2: Ja, want wij hebben vorige week eigenlijk al even contact gehad.
3: Ja.
2: En om een afspraak te maken van, goh, bij ons in de studio, hoe leuk zou dat zijn? Dat viel nog niet mee.
3: weet je, ik zit overal in. Ik ben al bijna 10 jaar met pensioen. En zei, oké, wat ga je doen? Nou, ik zit overal en nergens in, zeg maar. Ik ben ook, misschien wel een beetje, omdat mij dat makkelijker afgaat, toch een klein beetje de woordvoerder van onze vereniging. En ja, je bent overal bekend. En in feite wel zo erg. Wij zaten een aantal weken geleden, zaten we in Musselknal te vissen. En wij hebben allemaal shirtjes van HSV Westerwolde, allemaal blauwe shirtjes. De meesten die hebben hem dan ook aan. Komt er dus een controleur aan, een boa. die ziet dat, die zegt, oh, de ploeg van Jan Steenhuis. Oh, dan heb je alles wel voor elkaar. Voor die laat niemand mee vissen die geen akte heeft. Nou, dat is toch wel dat je dan heel erg bekend bent.
2: Ja. Ja. Ja, ja, dat neemt ook weer positieve dingen met zich mee natuurlijk.
3: En we hebben zelfs mensen die bij andere verenigingen lid zijn... en die horen iets van ons, die zeggen... goh, mogen we met jullie meevissen? Ja, dat kan. Alleen, je moet wel zorgen dat je een vispas hebt natuurlijk. En het maakt niks uit van welke vereniging. Word je bij ons sublid, nou, het kost een paar euro per jaar... en dan kunnen ze met ons meevissen.
2: Ja.
3: En ja, dat zijn allemaal dingen, dat denk ik van... Nou, als je dan van ze hoort van... goh, wat zijn jullie een leuk ploegje. En het gaat eigenlijk nergens om. Ja, we hebben wel wat Parijsjes en zo. Dat vind ik zelf nog wel eens een beetje vreemd. Als je een voetbalvereniging hebt of wat dan ook... en je hebt een wedstrijdje... dan houdt het niet tegelijk in dat je daar een vleesparijsje krijgt. Of
2: weet ik wat. Precies.
3: En dat is bij het vissen wel zo.
2: Ja,
3: dat is eigenlijk best wel heel bijzonder.
2: Ja.
3: En als je dan... als ik dan even de maandag aanhoud... ik heb altijd een aantal grote chocoladerepen of metworsten bij elkaar. En vissen in twee klassen, want je hebt goede en minder goede vissers.
2: Ja.
3: Nou, je begint in een B-klasse. En als je op het eind van het jaar... eerstes of tweedes bent, dan schuif je door naar de A-klasse. Oh. En de onderste twee van de A-klasse, die vallen er weer uit.
2: Oh, zo
3: nou,
2: ja.
3: Dan beginnen we altijd van, meestal dan zeg ik... nou, de eerste keer is het voor de nummers 1. Ja, die krijg je metworst. En nog wel op het eind van het jaar krijg je ook een Parijsje en zo. Dat doen we wel van de vereniging.
2: Ja.
3: Maar dat is dan dagelijks. En de tweede keer, dan krijg je de nummers 2 eerst. De derde keer de nummers 3. En zo schuiven we langzaam door het klassement heen.
2: Oh ja.
3: En dat is altijd lachen. En op het eind kom je bij elkaar en zeg je... nou, vandaag de hoogste die het zoveel. Even applaus allemaal. Nou ja, dat is gewoon lachen. Ja,
2: het is ook samen zijn natuurlijk. Kan
3: het is het samen zijn, ja. En toch, kijk, je bent op die wedstrijddagen ben je samen. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan individueel. En ook dat hoor je dan weer van de mensen. We hebben een grote appgroep waar iedereen op zit. Nou, en er wordt ook van alles gedeeld. Niet allemaal flauwekul, weet ik veel wat. Maar gewoon wat leuke dingetjes en zo. Waar iedereen leuk vindt, zeg maar.
2: Nou, als er iemand, mooi.
3: Ja, als er iemand jarig is... ja, we hebben een van onze bestuurders die zegt... god, wat kan ik doen? Ik zeg, als je nou eens alle actieve leden... een verjaardagdata even noteert... dat kan via onze secretaris-penningmeester... Ik zei, en als je dat bijhoudt en dan 's morgens als een jarig is... dat jij eventjes, hey Piet, gefeliciteerd met je verjaardag vandaag.
2: Ja.
3: En dan zie je dat iedereen reageert, hè?
2: Dan gaat het ineens
3: terug. Dan ben ik ook alleen, zeg ze dan. Vervolgens krijg ik wel 30 felicitaties.
2: Ja.
3: Van allemaal visvrienden. Van zo is het eigenlijk.
2: Ja,
3: het zijn
2: zeker.
3: Vrienden van elkaar.
2: Ja, ja, ik, als je denkt aan vissen, en zeker van vroeger uit... dan denk je vooral aan een mannensport eigenlijk. Hè? Dat het vooral mannen zijn die aan het water zitten. Dat is ook niet meer zo, hè?
3: Nee, je hebt steeds meer vrouwen die vissen. Wij hebben bij ons bij de vereniging ook wel een aantal vrouwen die meevissen. En je ziet met name met de jeugdvissen. Wij hadden dit jaar in april en mei... onze jeugdvisavonden, daar hadden wij 43 kinderen.
2: Ja, jeetje.
3: En daarvan waren we zeker, nou misschien wel 10 tot 15 meisjes.
2: Ja.
3: Ja, die allemaal. En eigenlijk zijn de meisjes veel fanatieker en veel serieuzer dan de jongens.
2: Ja.
3: Jongens die willen zich bewijzen tegenover elkaar. Die hebben onderling nog wel eens wat. Maar als je een meisje bij het water hebt, die zit daar gewoon 1,5 uur... heel intensief te vissen.
2: Ja.
3: En ja, die luisteren ook beter van nou, wat voor vis vang je eigenlijk?
2: Ja.
3: En hoe aan zo'n vis? Want dan kun je aan zijn bek zien.
2: Ja.
3: De een die zit aan de bodem, de ander zit halverwege... en dan de reedvogels, die zitten bovenin. En dan kun je aan het bekje zien waar ze eigenlijk eten.
2: Ja.
3: En ja, dat vinden kinderen eigenlijk schitterend om zoiets te zien.
2: Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi, hè? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, er is natuurlijk ook best wel discussie over dierenwelzijn. Als je denkt aan vissen. We hebben laatst, of deze week was het zelfs, dat de Partij voor de Dieren... precies.
3: Ja.
2: Hoe staan jullie daarin?
3: Ik bekijk het van twee partijen. Twee kanten. Als jij een geoefende visser bent... en ik denk dat ik mezelf zo wel mag noemen met... ik ben 71, ik denk dat ik al vanaf mijn 6e vis...
2: Ja.
3: De welzijn van de vis, die gaat voor. Dat is makkelijk zat. Je hebt gewoon met natuur te maken. Dus als je iets vangt, pak hem met natte handen aan. Zorg dat je een goede onthaak, tang of een soort hakensteker. Als je een weerhaakje hebt, dan zul je dus die haak... er op een bepaalde manier uit moeten halen.
2: Ja.
3: Als je bijvoorbeeld de commercials hebt of de visvijvers... zoals je, nou, er zijn meer dan hier in de buurt. Je hebt in Ter Apel de Slegge, je hebt Oets, je hebt in Volda nog één... dan komen soms mensen voor één dag per jaar dat ze vissen.
2: Ja.
3: En dat is logisch, die weten niet precies hoe ze met zo'n vis om moeten gaan.
2: Nee.
3: Dus als die haak eruit moet en ze hebben geen goed materiaal daarvoor, ja, dan zeggen die beheerders, die zeggen, hey, bij ons is het alleen weerhaakloos vissen.
2: Ja.
3: Want die haak die gaat er natuurlijk makkelijker uit.
2: Ja.
3: Maar daar zit je vaak met veel zwaarder materiaal te vissen. Dus zo'n vis die wordt makkelijker naar de kant. Je verliest het contact met zo'n vis niet zo gauw. Ja, en wij als bij onze vereniging, je zit met hele dunne lijntjes te vissen, met minuscule haakjes.
2: Ja.
3: En ja, dan denk ik van, oké, als je daar goed van bewust bent, dat je met een levend iets te maken hebt en dat je probeert hem netjes weer terug te zetten, of even in jouw bewaarnet, zodat dat later alles gewogen wordt. Ja, je ziet dat ze gewoon weer wegzwemmen. En eigenlijk, soms vangen wij vissen die nog een haakje met een stuk snoer,
2: ja,
3: in een bekje zit. En ja, ik vergelijk het wel eens. En je kunt het niet echt vergelijken, want ik weet niet hoe een vis voelt.
2: Nee.
3: Ja, mensen die laten piercing zetten en van alles en nog wat. En denk, ja, nou, zo'n vis die heeft een beetje een harde lip.
2: Ja.
3: En ja, daar komt een klein haakje in en die haal je eruit. En hij zwemt gewoon weer weg.
2: Ja, precies.
3: En dan denk ik van, ja.
2: Ja.
3: Sommigen zeggen, waarom vis je? Ja, ik denk dat ik kan me helemaal. Ik denk eigenlijk nergens meer aan als ik vis.
2: Nee.
3: Ik ben alleen met vissen bezig. En ik zie vogels, ik zie een ree. Je ziet een bisam waar het langs zwemmen. Een ijsvogeltje. Nee, jongens, dat hoort er allemaal bij.
2: Ja, dat is allemaal de natuur natuurlijk.
3: Dat is allemaal natuur.
2: Ja, ja, zeker. Nou, we kunnen hier uren over praten, heb ik al wel weer het idee. Helaas hebben we niet zoveel tijd. Als laatste vraag nog even. Als er nou mensen zijn die luisteren en die denken, ik wil daar ook bij zijn, ik wil ook lid worden, hoe kunnen ze dat het beste doen?
3: Ze mogen mij altijd bellen. Ik heb op de website van ons, daar staat in elk geval mijn telefoonnummer. De telefoonnummers van alle bestuurders staan daarop. Je kunt ook hier naar de Hengelsportzaak gaan in Vlagwedde. Wij hebben niet alleen de maandag, wij hebben in de zomerperiode ook de donderdagavond. Dat zijn 10 avonden. Daarnaast hebben we een zaterdagcompetitie. Dat is ook 13 zaterdagen. Meestal gaan we dan na afsluiting van alle competities, dan zeggen we van, dan gaan we van de vereniging ergens heen en lekker even naar Pieter eten, wat drinken en zo.
2: Ja. Ja,
3: om het af te sluiten, zo'n seizoen.
2: Ja.
3: En daar kijken de mensen ook altijd naar uit. Gewoon gezellig met elkaar eten, man.
2: Ja.
3: En ze kunnen de portemonnee in de zak houden. En dat is ook altijd leuk.
2: Dat is ook fijn. Dat is voor iedereen
3: dat
2: fijn.
3: Dat is ook leuk. Ja.
2: Nou, hartstikke bedankt voor de informatie. En volgens mij wordt het alleen maar populair. Dus we gaan het allemaal meemaken.
3: Ik hoop het. Leden zijn hartelijk welkom. En als ze er niks van af weten, ik wil ze aan alle kanten helpen.
2: Dat is
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Wilson Pickett en The Land of the Thousand Dances. En ja, die duizend dansen die kun je iedere dag wel uitvoeren hier op Groningen. En de muziek die we hier draaien. Het is 9:10. Goedemorgen.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Ja, in Westerwolde zijn er nog 199 panden die op een plek staan waar de beschikbaarheid van bluswater beperkt is. En daarover spreken wij met teamleider brandweerzorg Wouter Joostens. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een vooruitblik op de sportevenementen van dit weekend. Ja, en we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè? Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is de classics met de Yellow Sun of Ecuador. Plaatje 2, Snelle en Maan met Blijven Slapen. En plaatje 3 is Het Goede Doel met Vriendschap. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, en het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Ja, een echte Groningen 1 evergreen, Arthur Connolly en Sweet Soul Music.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, en de gemeente Westerwolde staan er 199 panden op een plek met beperkt bluswater. En we spreken hierover met teamleider brandweerzorg, Wouter Joostens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, hoe ziet een standaard uitdruk op zo'n adres eruit?
3: Ja, deze adressen van deze panden met beperkt bluswater, die zijn bekend bij onze meldkamer. Dus op het moment dat een melding ontstaat, dus dat een melding gedaan wordt van zo'n adres, dan schakelen wij en de brandweer wordt ingeschakeld. Dan zorgen wij direct dat wij van 1 naar 2 brandweerwagens opschalen. Dus dan komen we dubbele capaciteit te plaatsen. Nou, de plekken houden wij ook continu de brandbestrijding in de gaten, hoe dat verloopt. Of we voldoende materieel en potentieel en water te plaatsen hebben. En als het nodig is, kunnen wij dus ook opschalen. En indien nodig, zorgen wij ook dat we een groot watertransport gaan opbouwen. En een groot watertransport, dat is een systeem waarmee dat wij over een afstand van maximaal 3000 meter water kunnen transporteren naar het brandadres. En dat gaat dan vanuit een open watervoorziening. Dan moet u denken aan een meertje, een sloot met voldoende capaciteit of een kanaal.
2: Oh ja. Ja, want ik heb begrepen dat het opbouwen van zo'n groot watertransport wel ongeveer een uur duurt. Wat kan de brandweer doen met de eigen voorraad die zij meenemen? Oftewel, hoe lang kunnen ze daarmee blussen?
3: Ja, goed om te noemen dat wij in verreweg 95% van de gevallen dat het lukt om een brand te blussen met de waterinhoud van 1 brandweerauto. Nou, bij dit soort objecten, een van de 199 objecten, we komen sowieso al met 2 bluswagens. Dus de kans dat daarmee de brand geblust kan worden is heel groot. Nou, als het nodig is, kunnen wij opschalen naar een derde of vierde wagen. Kijk, en ondertussen blijven wij natuurlijk steeds monitoren of de watervoorziening te plaatsen past bij het type brand waar we dan op dat moment mee te maken hebben.
2: Juist. En welke rol speelt snelle detectie? Hebben bijvoorbeeld rookmelders op deze specifieke locaties om de brand klein te houden?
3: Snelle detectie is enorm belangrijk. Hoe sneller wij bij een brand zijn, hoe groter de kans dat bewoners op tijd worden gewaarschuwd en het pand kunnen ontruimen. Waar wij ook gealarmeerd worden en de brand kunnen blussen en daarmee ook schade kunnen voorkomen.
2: Ja.
3: Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze 199 locaties waar we het nu over hebben. Dus algemeen is dat heel belangrijk. Hè, dat de brand snel gedetecteerd wordt en geblust kan worden.
2: Ja.
3: We zijn als brandweer dan ook heel blij dat sinds juli 2022 het verplicht is voor elk type woning, voor elke woning, om op elke verdieping in een woning een rookmelder te hebben.
2: Ja.
3: Een rookmelder kan gewoon echt leven redden en daarmee ook schade voorkomen.
2: Weten deze mensen ook dat zij een van de 199 panden hebben, zeg maar?
3: Ja, wij hebben als goed om even te noemen, want wij 4 jaar geleden betrof het in het gebied Westerwolde nog 798 panden. Waarbij dat bluswater niet direct voorhanden was. Door in kaart brengen van de open watervoorziening, maar ook door te investeren in geboorde putten. Dat zijn bluswatervoorziening waarmee via het grondwater bluswater opgebracht kan worden, is het aantal teruggebracht naar 199. En de eigenaren van deze 199 panden zijn in kennis gesteld. En ook daar de kennisstelling is ook aangegeven dat het heel belangrijk is om rook in te voorzien in rookmelders.
2: Ja, snap ik. Het is dus aardig teruggebracht. Is het echt niet mogelijk voor deze 199 panden om deze ook meer uit te sluiten, zeg maar?
3: Nee, op dit moment niet. Hè. Maar ik wil ook benadrukken dat het goed is dat wij aan de voorkant deze panden inzichtelijk hebben. Hè. Dus ook ons uitdrukpotentieel daarop op aangepast hebben. Dus we aan de voorkant hier goed de vinger aan de pols hebben, om het zo te zeggen. Maar op dit moment is daar geen zicht op om dat terug te brengen.
2: Kijk, helemaal duidelijk. Ja, en hoe staat het op dit moment met de paraatheid en de uitdrukbaarheid van de posten in Westerwolde?
3: Die is goed. We hebben voldoende mensen om de uitdruk te borgen. We zien natuurlijk wel, onze posten zijn vrijwillig bemenst. Dat betekent, we hebben ook te maken met verloop binnen de posten. Als organisatie monitoren we het aantal vrijwilligers. Dus mensen die geschikt zijn voor de inzet, beschikbaar zijn. Indien nodig zorgen we ook dat we een werkdienstcampagne gaan opstarten. Dus ook misschien goed om even hier te noemen. Mochten luisteraars denken, ik vind het mooi om de brand Dat lijkt me heel interessant. Hou vooral de social media kanalen van onze organisatie van de brandweerposten in het gebied Westerwolde in de gaten. We zijn doorlopend wel op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers. Maar terugkomend op uw vraag, we zijn voldoende met mensen om de uitdruk te kunnen garanderen.
2: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja. En waar moet je als vrijwilliger aan voldoen?
3: Goed fysiek. Je moet in staat zijn om een brandweerkeuring te halen. Wij noemen dat een periodiek preventief medisch onderzoek. Dat is sowieso een fysiek deel, maar ook een medisch deel waarbij je opgekeurd wordt. En ook over de tijd kunnen beschikken. Hè, want we hebben het over 22 oefenmomenten per jaar. En daarnaast ook gewoon de beschikbaarheid om te kunnen opkomen bij een alarmering.
2: Ja. Ja, dus daar moet je echt wel even rekening mee houden natuurlijk. Logisch
3: ja,
2: ook.
3: Zeker,
2: helemaal duidelijk.
3: Dat is ook goed om te benoemen. Ook goed om te benoemen dat we heel trots zijn op onze vrijwilligers die dagelijks klaarstaan voor deze werkzaamheden. Dat is heel mooi. Ja.
2: Ja, zonder hen gaat het niet goed natuurlijk. Dus dat is wel super belangrijk om te benoemen inderdaad.
3: Absoluut, ja.
2: Nou, ontzettend bedankt voor je tijd om even bij ons in de uitzending te komen om hierover te praten. En
3: graag gedaan.
2: Fijne dag vandaag.
3: Hetzelfde.
1: Koningin 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, er kwam een hoop make-up bij kijken volgens mij. Kiss and I Was Made for Loving You.
1: Ja, het is 10:50. En dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
2: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Heel veel mensen bezochten gisteravond de bijeenkomst over de voormalige houtzagerij Noordgedacht in Nieuwe Pekela. Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde Rijksmonument weer nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij. Inmiddels heeft een tiental bewoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Noordgedacht. Mensen willen graag dat de houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld. En ook zien ze graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. En werden ook suggesties aangedragen als horeca of een opleidingsplek voor jongeren. Provinciale Staten van Groningen hebben onder voorwaarden ingestemd met een bijdrage van 15 miljoen euro voor een nieuwe ijsbaan van Kardingen. En daarmee zet de provincie een belangrijke stap richting het behoud van de enige overdekte schaatsvoorziening in Groningen. Voor schaatsverenigingen, recreatieve schaatsers en toekomstige generaties schaatsliefhebbers is de ijsbaan een belangrijke voorziening. De provincie vindt het belangrijk dat deze mogelijkheid ook in de toekomst behouden blijft. Rijksscholengemeenschap Trapel is op zoek naar een vrijwilliger. Ze zoeken iemand die actief geweest is in de techniek en graag een deel van zijn of haar ervaring wil overdragen aan jongeren van 12 tot 16 jaar oud. Als u deel wil uitmaken van een gezellig team dat gezamenlijk aan de slag is voor het best mogelijk onderwijs voor onze jongeren, meld u dan aan om vrijwilliger te worden bij RSG Trapel. Daarvoor kunt u contact opnemen met de directeur Rolf Albreng, r.albreng@rsgtrapel.nl. De toekomst van de buurtbus Sellingen Stadskanaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werkschool en familiebezoek. Nieuwe chauffeurs kunnen al met ongeveer 3 uur per week meehelpen om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Tot zover in het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanochtend was het fris met temperaturen van 5 tot 10 graden in het noordoosten. Maar het wordt snel warmer en zonniger. In de middag is het stralend en droog met temperaturen van 20 graden in het noorden tot 22 à 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. In de nacht neemt echter de bewolking toe. Aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. En in het binnenland daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Aan de kust blijft het 12.

0: Ja, oh, sorry.
1: Dat waren wel weer alle drie. Je zit mij zo aan te kijken van, ga jij wat zeggen? Ja, nee, ja.
0: Ik was nog in gedachten, sorry.
1: Ja.
0: Plaatje 1, de classics met Yellow Sun of Ecuador. Plaatje 2 is Snelle en Maan met Blijven Slapen. En plaatje 3, Het Goede Doel met Vriendschap. Ja, wat stom, hè? Dat komt, ik ben aan het luisteren naar de tekst. En ik hoor inderdaad Het Goede Doel zingen van dat het een droom is. Vriendschap is een droom.
1: Ja. En dat past ook bij de dag van het dromen van vandaag. Ja, nee, precies, ja, ja.
0: Dus ik was even goed. Ik maakte even overuren, zeg maar, in mijn hoofd. Maar dat maakt niet uit. Hebben wij het eigenlijk al gehad over de keuzes? Jij had,
1: ja, we hebben het erover gehad, ja. Ja, ik ga echt nog steeds voor het blijven slapen, zeg maar. Ja.
2: Ja, ik hou niet van anderen, hoor.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Maar Geert, jij gaf wel aan van plaatje 1, weet je. Het klinkt allemaal een beetje op elkaar. En ik krijg een beetje, ja, ik weet niet of ik daar mensen mee pest, zeg maar. Maar ik krijg een beetje het gevoel van een BZN-gevoel krijg ik bij plaatje 1.
2: Ja, BZN Palling Sound.
0: Ja, precies. Ja, ja, dat klopt wel toch, hè?
2: Ja, hoor. Tijdens de intro dacht ik, ja.
0: Ja, dat is echt een beetje BZN-gevoel, inderdaad. Ja,
2: heel het Nederland staat toen beentjes vol met dezelfde.
1: Is dat echt BZN? Ik weet niet, Michiel, ben je het daarmee eens?
3: Yellowson of Ecuador.
1: Ja, dat op BZN lijkt?
3: Ja, zoals vroeger BZN in de jaren 70 was, bedoelt Geert, denk ik.
1: Ah, niet de Jeppa-periode en dat soort dingen.
2: En Cats, dat soort, liep een beetje door elkaar, of niet, Michiel?
3: Ja, nou, dat was een beetje voor mijn tijd, maar goed.
2: Dankjewel.
3: Het is, het blijft wel de hele dag in je hoofd zitten, Yellow Sun of Ecuador. Dat is natuurlijk wel leuk, ja.
2: En vooral vandaag.
3: En, vriendschap is natuurlijk ook leuk, hè?
0: Ja.
3: Denk aan Henk Tuit in een VARA-horloge. Kun je daarop stemmen natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dus, het is een moeilijke keuze vandaag. Maar dat gaat toch voor Yellow Sun of Ecuador, denk ik.
0: Kijk, wat mooi, hè? Michiel die doet altijd wat anders als wat wij hier in de studio hebben. Dus dat vind ik toch altijd leuk.
2: Ja, maar ik wil ook niet beïnvloeden, hè? Dat is mijn keuze. Hoeft niet anders de keuze te zijn.
0: Nee, nou ja, dat is ook zo.
3: Influencer Geert.
0: Heeft een nieuwe functie hier binnen Groningen heen. Nou ja, is niet verkeerd, Geert, toch?
1: Nee, precies. Maar even iets anders. Als we het hebben over vriendschap. Het is geen illusie, maar morgen is er live vanaf de Boeskoopmarkt weer een uitzending van Groningen 1. En we moeten afscheid nemen van een van onze brunchroomvrienden. Want Geert, wij presenteren natuurlijk in een viertal ombeurte brunchroom. Maar onze collega die gaat echt met pensioen.
2: Ja, dat vind ik ook heel erg bijzonder. Want wanneer dat hij pensioen gaat, is lang een pensioen natuurlijk. Maar wat ik bijzonder vind, dat hij dat al van 1994 presenteert. Dat programma.
0: Ja.
2: Dat is 32 jaar. 32 jaar. Dus je vrijwilliger bij,
1: nu bij Groningen 1. Ja, via Radio Westerwolde, Groningen 1.
2: Heel bijzonder.
1: Ja.
2: Dat is heel bijzonder. Is het wel standvastig. Ik hou er wel van. Trouw zijn.
0: Ja.
1: Ja, dus, maar morgen dus op locatie. En hoe leuk zou het zijn als, het is toch Boeskoopmarkt, er is genoeg te doen in Ter Apel morgen. Ja. En als onze luisteraars gewoon naar de Boeskoopmarkt komen. Tussen 11 en 1 en gewoon om 1 uur allemaal even in een rijtje bij de studio gewoon handjes schudden. En, joh, bedankt voor Harry, 32 jaar radio.
2: Harry is ook een Ter Apel, dat is helemaal een beetje bekend. Dat is leraar in Ter Apel.
1: Ja, daarom. Dus dat ik ben,
2: goed afscheid voor Harry.
0: Ik weet niet of Harry hierop zit te wachten trouwens. Maar goed, ik zit inderdaad te horen en denk van nou, ik zeg even niks.
1: Nee, maar ik vind wel gewoon een beetje, het is wel gewoon een icoon, zeg maar, binnen de omroep. En dat iemand dan zou stoppen, dat is wel,
2: Nou ja, ik bedoel, dat moet je respecteren natuurlijk, dat hij stopt. Maar het is van waarde geweest voor Radio Westerwolde.
0: Ja, want hij maakte ook altijd onze nieuwsbrief eigenlijk. Hè? Van de medewerkers hebben natuurlijk altijd een nieuwsbrief. En die maakte een nijlootje. Ja, die maakte hij ook altijd.
1: Ja. Ja. Hij is begonnen met het programma Actua. Een van de voorlopers van het programma Westerwolde Actueel. Het huidige brunchroom. Maar hij was ook bijvoorbeeld altijd actief bij de paaspuzzelrit. Wie kent dat niet?
0: Nou.
1: Een van de drijvende krachten achter onze Evergreen Top 100. En samen met Simon Noor de Mystical Mystery Tour. En ik weet niet, kun je dat nog herinneren, Geert?
2: Ja, ik kom me nou weer wat bekend voor, maar...
1: Het is toch een illustre rijtje aan programma's die hij heeft gemaakt voor ons.
2: Maar ja, muziek is ook zijn hobby, hè. En hij kan ook heel veel verhalen over vroeger. Ja. Dat schrijft hij zo af en toe een nijlootje. Dus het is wel leuk om dat even terug te lezen.
1: Ja, goed,
0: dat is echt weer van ons intern natuurlijk. Hè?
1: Ja, onze interne nieuwsbrief.
2: Moeten we daar een keer op Westerwolde Actueel zetten.
0: Even een stukje inderdaad van... Ja. Van Harry, ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Het is jammer dat hij stopt. Maar ook wel weer begrijpelijk natuurlijk.
1: Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon, weet je, dan...
0: Ja, dan is het ook gewoon klaar.
1: Ja, bedoel, dan heb je tijd voor andere dingen als je met pensioen gaat, hebben ze mij verteld. Dus,
2: ja. Kleinkinderen.
1: Dat, ja. En die zijn vooral het belangrijkste vaak, hè. Ja, goed.
0: Zeg Geert, glunderend inderdaad.
1: Ja, precies, ja.
0: Maar goed, ja, we hadden natuurlijk de Wie van de Drie. Als je daarvoor wil stemmen, kan dat tot 11:45... op onze Facebookpagina van Groningen. Ik ben helemaal uit...
1: Van Groningen 1,
0: ja, van Groningen 1.
1: En de sneak preview, wat is de stand?
0: Wat is de stand? Nou, er is wel een enorme favoriet, zeg maar. Ja. Ik zou zeggen, kijk vooral zelf even naar Facebookpagina. Maar je zult zien dat daar een favoriet is. Mocht je daar wat aan willen doen, doe dat dan vooral.
1: Ja, precies. Dat. Dus Groningen 1 op Facebook en daar vind je de Wie van de Drie. En zometeen natuurlijk Michiel van der Spek met het laatste sport uit de regio. Na The Good Man en Give It Up op jouw Groningen 1. Het is 11:15.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, het is weer vrijdag en dat betekent dat we weer een vooruitblik krijgen op de sportevenementen van aankomend weekend. Van Michiel natuurlijk. Goedemorgen, Michiel.
2: Ja, goedemorgen. Het is een mooi sportweekend wat we krijgen met veel te doen. Zowel bij de sport op tv als de sport in de regio. De gemeente Oldambt, ja, die staat dit weekend in het teken van de Tocht onder Noord. Het is ook een lustrum volgens mij de zoveelste keer dat de Tocht onder Noord wordt georganiseerd. En er wordt dit keer gehouden in de gemeente Oldambt onder het motto Adem de Graanrepubliek. Ja, ze lopen 2 dagen lang. Met als vertrek en eindpunt de toekomst in Scheemda. Nou, ook de gemeente Westerwolde heeft iets moois, want zondag is er overal racing in Ter Apel. Het laatste weekend volgens mij. Met de grote vraag: wie wordt Noord-Nederlands kampioen overal racing? Nou, dat wordt zondag allemaal duidelijk op het circuit de Polderputten. En het is Nationale Sportweek. En Westerwolde Beweeg doet het samen met Stadskanaal Beweeg volgens mij. En zaterdag wordt een parasportdag georganiseerd waar bezoekers kennis kunnen maken met verschillende parasporten en zelf kunnen ervaren hoe leuk en uitdagend deze sporten zijn. Ook is er een speciale inclusieve sportdag voor mensen met een verstandelijke beperking. De dag vindt plaats op uitnodiging. Nou, daar kan je dus niet meer heen. Maar goed, of je kan niet meer meedoen. Maar het staat in het teken van bewegen, ontmoeten en plezier maken. En zondag is er dan een lezing, een boeiende lezing, die wordt gegeven over amputatievoetbal. Daarin vertellen spelers over hun ervaringen, uitdagingen en de kracht van sport. Na de lezing doen ze een potje amputatievoetbal. Neemt het amputatievoetbalteam het op tegen de buurtsportcoaches van Stadskanaal Beweegt en Westerwolde Beweegt. Een bijzondere wedstrijd waarin plezier, respect, doorzettingsvermogen en inclusie centraal staan. En dan ook de nationale sport. Er is natuurlijk voetbal. Hè, de Euroleague, hoe heet het ook. Daarin wordt gevoetbald interlandvoetbal. En zondag dan is de wedstrijd Servië tegen Nederland. Wordt gespeeld in het Rajko Mitic Stadium in Belgrado. En ondertussen in de Gouden Gidsdivisie, zo heet het vroeger, de Keukenkampioendivisie. Daar spelen ze wel gewoon door. FC Emmen speelt morgenavond om 8:00 tegen Top Os. En verder is er amateurvoetbal in de regio. Natuurlijk op zaterdag een mooie Oldamster Derby. Deze week Scheemda tegen BNC uit Vinsterwolde. En op zondag ook 2 derbies, namelijk Alteveer tegen Pekelde Boys in de 5e klasse. En in de 3e klasse FC Ter Apel 96 tegen Titan uit Nieuw-Weerlingen. En natuurlijk kun je dat zondag allemaal volgen op Groningen 1 middags. Dan is er ook Formule 1. Ja, daar zijn ze gisteren al aan begonnen. De Grand Prix van Azerbeidzjan op het circuit van Baku. En vandaag is het tijd voor de kwalificatie en dan morgen de race. Zondag is er namelijk een nationale dag van herdenking. En het heeft te maken met de herdenking van de gevallen en slachtoffers van de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog. En die begon in 2020. Dus dat is nog niet eens zo heel lang geleden allemaal. Verder is er zondag de marathon van Berlijn. Het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. En je kan ook wat EK's volgen. Het EK boksen, het EK herenvolleybal en het EK slalom kanovaren. Wie wil dat nou niet? Tot zover de sport.
1: Slalom kanovaren, zei je dat nou?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Dat heb ik zo gelezen, ja.
1: Nou, dat is vast leuk om naar te kijken ook, denk ik wel.
2: Ik heb geen idee.
3: Mijn broer, voordat hij blind werd, heeft heel actief aan kanovaren gedaan. En het is ongelooflijk wat die gasten met die kano's uit kunnen halen. Dit is echt gewoon, als je slalom kanovaren, dan denk ik, ja, ik zie hem dat ook wel doen. En dat het een beetje het gaat soms met een snelheid dat je denkt, hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe blijf je in die stroom, zeg maar? Dat is, wat dat betreft, ja. Het is best wel een intensieve sport, zeg maar.
1: Oh, zeker.
2: En doen ze dat dan gewoon op een meer of een kanaal? Of is het een wildwaterbaantje?
3: Dat varieerde. Soms was het op een meer op een kanaal. En soms is het inderdaad in wat wilder water. Weet je, en als het in wat wilder water gaat, dan ga je ook wel eens ondersteboven. Dan moet je ook weer kunnen escamoteren. Dus dat je ook weer boven komt. Ja, ik vind dat altijd best wel knap.
1: Je hebt er aardig wat verstand van, Jan.
3: Ik ben niet zo sportief, dat weten jullie. Maar dit is iets wat ik dus echt een half jaar heb gedaan, kanoën. Maar ja, als ik ons te boven lag, kwam ik niet meer vanzelf boven. Toen dacht ik, ja, dan moet ik niet in dat wildere water gaan liggen. Want dat vertel ik nooit meer na.
1: Dat gaat niet helemaal goed.
2: Nou ja, sommige collega-omroepen komen ze iemand tegen die aan het kano is. En dan zeggen ze, ah, toe even het eskimoteren en toe dan even. Dus ja. Maar bij jou kunnen ze dat beter niet zeggen.
3: Nee, op een gegeven moment zie je heel veel bubbeltjes in het water omhoog komen en dan stopt het, zeg maar. Ja.
2: Ei. Dat moeten we niet doen, Jan.
3: Nee.
1: Dat is niet verstandig, inderdaad. Maar we hebben ook een Nederland-Duitsland wedstrijd gehad, toch, Michiel?
2: Ja, gisteravond, ja.
1: Want ik heb 1-0 gezien voor Duitsland. Daar ben ik opgehouden. Maar volgens mij is het gelijkstand geworden, of niet?
2: Nou, uiteindelijk werd het in blessuretijd maakte Nederland gelijk. Ik had het eigenlijk allemaal een beetje gemist. Dus ik heb mijn reputatie als Teletext-supporter weer eer aan gedaan. En dan mag je even een keer raden waar ik dat wedstrijdverslag uiteindelijk vandaan heb gehaald. Maar 1-1.
4: Was wel een fraaie goal, hoor, die laatste in Nederland. Dat was echt een heel erg mooie goal.
1: Tegen Nederland, zei je dat nou?
4: Nee, voor Nederland.
1: Oh,
4: de laatste die 1-1 gelijk maken, dat was echt een mooie goal.
1: Ja, dat kan niet anders. In de blessuretijd is altijd leuk. Ja, dus wat dat betreft...
3: Maar meestal wint Duitsland in de blessuretijd. Dus wat dat betreft...
4: Ja, die traditie is gewoon doorbroken.
1: Zijn we daar ook weer klaar mee. Nou, bedankt Michiel. En tot volgende week maar weer.
2: Ja, zeker.
1: Oh.
2: Tot volgende week.
0: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: De Bee Gees en Jive Talking op Groningen 1.
1: Ja, het is alweer bijna 11 uur en dus gaan we zo naar het volgende uur. En daarna gaan we spreken met Thea de Boer over het Korenfestival van de Zwalkers. En jongeren uit Pekela die praten binnenkort mee over de toekomst van wonen in Groningen. En daarover spreken wij met wethouder Ellen van de Klaveren.
0: En eerst het NOS Journaal van 10 uur.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
3: Het is nu 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
13: Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
17: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
18: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Rio en When the Sun Comes Down. Het is 9 minuten over 11. Knopje bleef hangen.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens inderdaad. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van Goud. Ja, sorry. Zaterdag 10 oktober staat MFC De Binding in Oude Pekela in het teken van muziek en gezelligheid tijdens het jaarlijkse korenfestival van de Zwalkers. En we spreken hierover met Thea de Boer. Ze is inmiddels al in de studio aanwezig. En jongeren uit Pekela praten binnenkort mee over de toekomst van wonen in Groningen tijdens de jongerentop Thuis in Groningen. En hierover spreken wij met wethouder Ellen van Klaveren. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog de wie van de drie, hè. Met welke plaatje moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1, heel handig, ik heb het niet meer voor me staan, zijn de classics met Yellow Sun of Ecuador. Plaatje 2 is Snelle en Maan met Blijven Slapen. En plaatje 3 is Het Goede Doel met Vriendschap. Ja, en stemmen kan nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: echte Groningen 1 klassieker The Judds. En Why Not Me? Het is 11:13.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: En een half nog wel, oké. Okay. Oude Pekela maakt zich op voor een middag vol muziek en gezelligheid. Want zaterdag 10 oktober staat MFC De Binding helemaal in het teken van het jaarlijkse korenfestival van de Zwalkers. En we spreken hierover met Thea de Boer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Linda.
2: En welkom maar weer in de studio.
3: Ja, mijn auto wordt al binnen al weer in Maas.
2: Zo op de automatische piloot.
3: Ja.
2: Ja, precies.
3: Lijkt me niks trouwens, maar goed.
2: Nee, dat is weer een ander verhaal. Hè? Ja, ja. Dat is de toekomst weer. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. De Zwalkers organiseren het Korenfestival eigenlijk ieder jaar. Ja. Hoe is dit festival ooit ontstaan?
3: Oh, goeie vraag. Kom, daar had je mij van tevoren niet.
2: Oh, sorry.
3: Tonde, jutje, putje. Volgens mij is het jarenlang een festival geweest wat door meerdere mensen georganiseerd is. En er was toen de tijd in de Rooms-Katholieke Kerk in Oude Pekela. En toen hebben de organisatoren gezegd van, nou, wij stoppen ermee, wij willen niet langer. En onze voormalige voorzitter Anneke Zeil, die helaas overleden is, die heeft toen gezegd van, ja, maar wij willen als Zwalkers zijnde wel dat het doorgaat. Dus wij hebben toen als Zwalkers de pen weer opgepakt, zeg maar, om te zeggen, wij gaan ermee door. En ja, de Rooms-Katholieke Kerk is helaas gesloten voor dit soort dingen. Het is een prachtige, mooie kerk, maar goed, hij staat te koop.
2: Oh ja.
3: En nu hebben we zoiets van, ja, wij gaan gewoon door. En het is eigenlijk een groot succes.
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
2: Wat maakt dat het een groot succes is?
3: Nou, je zei net al, vol muziek en gezelligheid. En dat is het eigenlijk ook. Het is een samenkomst van mensen die houden van muziek, die houden van meezingen. Maar de koren die er staan, die houden gewoon van, en nou gaan we lekker presteren. We oefenen iedere week en nou gaan we laten zien wat we geoefend hebben. En dat is het eigenlijk.
2: Ja.
3: Want daarvoor ga je bij een koor, omdat je van zingen houdt. En dat wil je dan ook laten horen wat je allemaal geleerd hebt.
2: Ja, dat is zeker waar. Want jullie nodigen ook 3 andere koren uit, hè?
3: Ja, het is echt een korenmiddag. Dus niet alleen de Zwalkers, want dan zouden we wel een heel groot repertoire moeten hebben om dan de hele middag te filmen. Maar wij hebben Toen en Nu uit Ter Apel. Die zingen Nederlands, Duits en Engels. Dat is een gemengd koor. En we hebben de Runderzangers, die hebben nog nooit eerder meegedaan met het Korenfestival in Pekela. Dat is een shantykoor.
2: Okay.
3: En die komen uit Emmer Compascuum. En dat is een mannenkoor.
2: Okay.
3: En die zingen ook Nederlands, Duits en Engels. En beide koren Toen en Nu en de Runderzangers worden gedirigeerd door Jan Platje.
2: Oh ja.
3: Wel bekend in deze streken. Dan hebben we nog het Schansker Dameskoor. Die komen uit Bad Nieuweschans. Dat is een dameskoor, dat is duidelijk, alleen maar dames. En die zingen klassiek, modern, luisterliedjes en vrolijke meezingers. En die worden geleid door Meeuwis Peetsma.
2: Oké. Okay.
3: En dan hebben we natuurlijk nog onze eigen De Zwalkers uit Oude Pekela. En die zingen Nederlands, Duits, Engels en Grunnigs. En die worden geleid door Harry Panneman.
2: Oké. Okay.
3: Dus dan heb ik dat in ieder geval gedeeld.
2: Helemaal goed. Ja, dat is super belangrijk natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk.
2: Maar ook wel een variatie dus.
3: Ja. Ja, kijk, als je Toen en Nu, dat is nu en toen. Dus die zingen een heel gevarieerd programma. Dat is echt. En die hebben ook solisten erbij in. Dus gemengd koren, dan hebben ook solisten.
2: Oké. Okay.
3: En dat hebben volgens mij de anderen niet.
2: Nee, precies. Dat is net even weer anders.
3: Dat is net even weer anders. Dus ja. En ja, het gaat gewoon om de gezelligheid. Dus, maar nou zou ik eigenlijk moeten zeggen, kom vooral. Maar dat kan ik eigenlijk niet zeggen, omdat we nog maar weinig kaarten hebben.
2: Dus niet iedereen, niet allemaal tegelijk, zeg maar?
3: Niet allemaal tegelijk, want misschien moet je dan ook aanschuiven voor volgend jaar. Maar er zijn nog een paar kaarten. En ik zeg ook met recht een paar kaarten. En als jij nou zegt van, ik wil daar echt graag naartoe, dan moet je even bellen met onze secretaris. Dat is G. Panneman. Dat is 06-19-92-22-15.
2: Ik ken het ook al helemaal uit je hoofd gewoon.
3: Ja, joh. Als je dat zo vaak moet opschrijven en herhalen, dan onthoud je dat wel.
2: Dan komt het wel goed.
3: Ja.
2: De toegang is gratis, of niet?
3: Ja, die blijft ook nog steeds gratis.
2: Hoe houden jullie dat vol?
3: Nou, mede door subsidie van de gemeente Pekela natuurlijk. Want anders kunnen wij dit niet organiseren. Want dat kost natuurlijk wel wat. Maar en onze leden brengen natuurlijk iedere keer de contributie mee.
2: Ja.
3: En het is een kwestie van goed financieel bezig zijn en subsidies binnenhalen. En die zijn er ook voor dit soort dingen. En daarom kan het ook gratis.
2: Ja.
3: En dan zeg je gewoon van nou, we laten kaarten drukken. En iedereen die er naartoe wil, die haalt een kaartje op en die kan naar binnen.
2: Ja.
3: Dus de zaalhuur moet ook betaald worden, de binding. Zeker. Dus het is gewoon gratis voor iedereen. Dus voor jong en oud. Dus als je houdt van zingen, dan kom je gewoon en dan zing je gewoon mee.
2: Ja, leuk.
3: En we hebben ook een verloting natuurlijk.
2: Ja, die is er ook ieder jaar bij, hè?
3: Die is er ook ieder jaar bij. Want dat wordt grotendeels ook gesteund door de lokale ondernemers.
2: Oké.
3: Die dus ook sponsoren, zeg maar. En iedereen die wil graag die twee grote boodschappentassen vol met boodschappen van de supermarkten uit het dorp. Dus. Maar goed, we hebben dit jaar een ander systeem. Dat heeft G. Panneman bedacht. We hebben nu een ander systeem. Als je 6 enveloppen koopt voor €5... dan heb je gegarandeerd een prijs.
2: Oh.
3: Koop je 1 envelopje, dan is het dus niet zeker of je een prijs hebt.
2: Nee.
3: Maar koop je 6 enveloppen voor €5, dan heb je gegarandeerd een prijs.
2: Oh, daar moet wel even over nagedacht worden dan.
3: Ja, daar heeft G bedacht. Ik weet niet wanneer, maar volgens mij in haar dromen ergens. Maar zij heeft het bedacht. En dus ik zou zeggen, en dat levert dus ook weer geld op, zodat we dat weer volgend jaar kunnen reserveren.
2: Juist, helemaal duidelijk. Hoe laat gaat het beginnen?
3: Het begint om 1:30. De inloop is om 1:00. Dus dan kan men naar binnen stormen om een plek op te zoeken. En we beginnen om 1:30. En we zien wel wanneer de gezelligheid eindigt.
2: Kan maar zo om middernacht zijn.
3: Als het echt heel gezellig wordt wel, dan blijven we gewoon. Dan blijven we gewoon. Ja, dan gaan we gewoon door.
2: Ja.
3: Ik heb er zelf nog over gedroomd van de week. Dat ik denk van, oh, maar niet gekker worden, jongens. Want G, die vertelde mij, die belde mij en die zei van, het gaat wel heel hard met de kaarten, hoor. We hebben ze nog in de winkel liggen, maar dan moeten we ze weghalen. Want we komen kaarten, straks hebben we plekken tekort.
2: Ja.
3: Dus nou, met dat gedachte, straks hebben we plekken tekort, dan ga je mee op bed.
2: Ja, dat is ook
3: nou,
2: zo.
3: En wat droom ik dan? Dan droom ik dat we dus in de sporthal ernaast zitten. Met 500 man daar en met 8 koren. En we gaan gewoon de hele dag door.
2: Nou, is dat niet iets voor volgend jaar?
3: Ja, je plant een zaadje, let op.
2: Ja, precies.
3: Voordat je het weet,
2: Ja, absoluut.
3: Het Korenfestival van de regio. Hoppa.
2: Zeker, groots dromen, zeggen ze dan.
3: Ja, groots dromen. Maar laten we het eerst maar even in de binding zelf houden.
2: Ja, precies.
3: En mocht mensen nou denken van dat telefoonnummer, dat ben ik intussen vergeten. Nou, kijk even op dezwalkers.nl en daar staat ook alle informatie.
2: Daar staat alle informatie. Nou, bedankt.
3: Ja, graag gedaan.
2: Ja. Dan zijn we weer op de hoogte.
3: Ja, en ik ook, die laatste kaart die moet natuurlijk nog wel even weg. Maar doe gewoon even een belletje. Van, is er nog een kaart, dan wordt die voor jou gereserveerd. En dan mag je ook gratis de zaal in.
2: Dan komt het helemaal
3: goed. En dan zien we elkaar op 10 oktober.
2: Nou, super. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Alpha Phil en Forever Young. En daarvoor Up and Around the Band van Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR.
1: Ja, dat blijft een backbreaker, hè, zoiets.
0: Ja, daarom hebben ze hem ook afgekort.
1: Ja, precies. Het is 11:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 een nieuws.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Heel veel mensen bezochten gisteravond de bijeenkomst over de voormalige houtzagerij Nooit Gedacht in Nieuwe Pekela. Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde Rijksmonument weer een nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen daarin meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij. Inmiddels heeft een tiental inwoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Nooit Gedacht. Mensen willen graag dat die houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld en zien graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. En er werden ook suggesties voor aangedragen, zoals horeca of een opleidingsplek voor jongeren. Op donderdag 8 oktober is de 13e editie van Startfest bij Werkcentrum Groningen, Noord-Drenthe aan de WA Scholtenstraat in Assen. Tussen 10 en 7, 15 uur, 17 uur moet ik zeggen, ben je van harte welkom om gratis binnen te lopen en je te laten inspireren door een festival vol activiteiten, ontmoetingen en nieuwe kansen. Of je nu op zoek bent naar ander werk of naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of gewoon naar nieuwe inspiratie. Startfest draait om wat jij kunt en wilt. Niet je cv, maar jouw talent telt. Loopbaangidsen staan klaar om jou samen met te bekijken naar jouw mogelijkheden. De toekomst van de buurtbusstellingen in Stadsgaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werk, school en familiebezoek. Nieuwe chauffeurs kunnen al met ongeveer 3 uur per week meehelpen om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Op zaterdag 7 november organiseert Stichting K6 voor de 10e keer een herfsttocht. De inschrijfgelden komen volledig ten gunste van Against Cancer, de organisatie waarvoor K6 in deze actieperiode geld inzamelt. De deelnemers hebben de mogelijkheid om 3 afstanden op de ATB te volbrengen. Ook is er een tocht voor de racefiets. Als ze in een groep fietsen, worden ze begeleid en ook kan er individueel worden deelgenomen. Deelnemers ontvangen dan een digitale routebeschrijving, de GPX. En de start is bij de Meet in Bellingwolde. En aanmelden kan via inschrijven@k6tegenkanker.nl. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het stralend en droog met temperatuur van 20 graden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. En in de nacht neemt de bewolking toe. Aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. Daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het in het noorden geheel bewolkt en vooral in het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Met temperaturen tussen 10 en 15 graden in de kustgebieden en waait er een zwakke noordenwind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met wisselende bewolking en wat meer zon en een temperatuur van 17 tot 19 graden.

0: Cyril en Stumbling In en daarvoor de Simple Minds en Alive and Kicking.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Op 5 oktober komen jongeren uit de provincie Groningen bij elkaar tijdens de Jongerentop thuis in Groningen. En daarover spreken wij met wethouder Ellen van Klaveren. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, waarom is het zo belangrijk dat jongeren zelf meepraten over de toekomst van wonen?
3: Omdat wij allemaal van mening zijn dat de jongeren zelf het beste weten hoe ze in de toekomst willen wonen, wat hun behoeften zijn en hoe alles eruit moet zien. Dus waar moet een woning aan voldoen? Hoe moet de buurt eruit zien? Hoe moet de straat eruit zien? En willen we ook de jongeren in de onze omgeving behouden, dus in de veenkoloniën, dan zullen we toch ook aan de jongeren moeten vragen wat hun wensen en behoeften zijn.
2: Ja, want welke woonwensen en problemen leven er onder jongeren?
3: Ten eerste de kosten. In Oost-Groningen, in heel Nederland is er woningtekort, dus ook in Oost-Groningen. En waar wij extra mee te maken hebben in Oost-Groningen is voor het bouwen is al een onrendabele top. Dus dat wil zeggen, een woning bouwen hier in Oost-Groningen is net zo duur als bijvoorbeeld in het midden of het westen van het land. Alleen de grondprijzen die zijn aanzienlijk goedkoper. Dus dat betekent vaak dat het negatief is om te bouwen. Dat is voor de ontwikkelaars negatief. Dus daar spelen de gemeentes vaak in. En wat de jongeren betreft is het gewoon heel belangrijk. Willen wij de jongeren behouden dat zij en woningen hebben die bij hun passen. Dus ook qua prijs, qua grootte. Maar ook dat bijvoorbeeld de wegen, de infrastructuur en de openbaar vervoer ook goed blijft voor hen.
2: Ja. Ja, dat zijn allemaal belangrijke dingen inderdaad.
3: Ja.
2: De ideeën die tijdens deze dag naar voren komen worden meegenomen in het volkshuisvestingsprogramma.
3: Dat klopt.
2: Wat gebeurt er vervolgens met die ideeën?
3: Die volkshuisvestingprogramma, daar komt dat in te staan. Er is al een woonbehoefteonderzoek gedaan door een bureau. En die cijfers die worden binnenkort bekend. Maar dan krijgen we iedere gemeente te horen van dit is wat jullie gemeente nodig heeft, dus om bij te bouwen. Maar dan moet je dus nog wel weten dan heb je wel cijfers, maar wat moet je dan bouwen? Moet je dan voor ouderen bouwen? Moet je juist voor jongeren bouwen? Moet je juist ertussenin bouwen? Is er meer behoefte aan sociale huur of middenhuur? Of is er meer behoefte aan koop? Kijk, die onderzoeken moeten plaatsvinden en daar is dus dit er één van. Dus met onze eigen jongeren in gesprek, wat hun behoeftes zijn.
2: Nou konden er 15 jongeren meedoen uit Pekela. Is dat een goede afspiegeling van wat er onder de jongeren in de gemeente leeft?
3: Nou, ik heb dat. Ik denk, die vraag ga ik vast krijgen. Maar AVG technisch kon ik niet loskrijgen op welke leeftijden erbij zaten. Dus dat antwoord moet ik je helaas verschuldigd blijven.
2: Ja, dat is een beetje lastig aan te geven dan natuurlijk.
3: Ja, ik heb wel gekregen dat er ongeveer 10 jongeren meedoen uit Pekela. Dus dat is een hele mooie opkomst voor de eerste keer. Dus ik vind ik ben er heel blij mee.
2: Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk dat de jongeren gewoon hier blijven, hè, in de regio.
3: Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En wil je ze behouden voor de regio, dan moeten ze gewoon meegenomen in alles wat ze belangrijk vinden. Wat is er nodig om onze jongeren te behouden voor onze regio? Dus voor werk, voor wonen, voor sport, openbaar vervoer, al dat onderwerpen, daar kan over gesproken worden. En er is maar één. Als je dat wilt, als je ze wilt behouden, dan zijn er maar één, is er maar één mogelijkheid. En dat is onze jongeren er zelf bij betrekken.
2: Ja, nou helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. En we gaan het allemaal meemaken.
3: Fijne dag verder.
2: Hetzelfde.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: De Drifters. Ja, vroeger kon dat nog. Gewoon je vriendje of vriendinnetje een kusje geven achter in de zaal bij de film. Tegenwoordig staat het gelijk op TikTok of Snapchat of weet ik veel wat.
1: Ja, je privacy is volledig weg.
0: Ja, he, precies. Ja, ja,
1: absoluut.
0: Goed, het is inmiddels 11:57, Linda.
1: Ja, en dus tijd om even te kijken naar de uitslag van de Wie van de Drie. Mm-hmm. Ja, en er is toch wel een grote meerderheid dat gestemd heeft op het goede doel met vriendschappen. En die gaan we dus zo instarten. Ja, en verder, dit was het dan alweer voor vandaag. Maandag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over de duurzame huizenroute en over de Nacht van de Nacht. Heb jij daar iets mee?
0: De Nacht van de Nacht? Ja, ik heb in het verleden nog wel eens inderdaad wat activiteiten georganiseerd. In een vorig leven bij de Nacht van de Nacht. Gewoon met mensen 's nachts op pad.
1: Ja.
0: Gewoon in de duisternis het bos beleven. Of eigenlijk gewoon midden in. Ga maar eens midden in een weiland zitten. In het donker. Echt gewoon. De wereld is opeens totaal anders. Het is echt wel. Het is iets heel moois om te doen. Heb je al eens meegedaan aan activiteit?
1: Nee. Niet tijdens de Nacht van de Nacht. Wel als er inderdaad aangegeven werd dat er weer van die vallende sterren waren en zo.
0: Ja?
1: Ik heb echt wel nachtenlang. Naar buiten gekeken, zeg maar, naar de sterrenhemel en heel wat vallende sterren geteld. Dus dat dan weer wel.
0: Okay, ja,
1: maar de Nacht van de Nacht nog niet. Ik vind dat wel een leuke. Ja, maar ja, meestal is het niet zo mooi weer en zo. En het heeft ook een beetje een herfstachtig tintje. Hè?
0: Ja, maar dat maakt het juist leuk, weet je. Het onvoorspelbare guren, wat het ook kan zijn. Maar het kan ook ontzettend mooi zijn. Wat dat betreft is altijd een beetje.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Afwachten wat het weer doet.
1: Ik vind het een beetje moeilijk, zo die korte dagen allemaal weer. Ik word daar niet heel blij van.
0: Nee, bedoel, je bent geen. Je hebt een beetje last van herfstdip en zo.
1: Ja,
0: dan.
1: Best wel een beetje. Ja. Dus, maar ja, goed. Weet je, het hoort erbij. Dus we gaan gewoon lekker verder. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Ja, graag gedaan.
1: En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En graag tot maandag. Fijn weekend.
0: Ja, en dan natuurlijk de winnaar van de Wie van de Drie. Het goede doel. En vriendschap. Wat mij betreft ook een goed weekend.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur.
11: MijnCBD.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op MijnCBD.com.
15: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
16: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
17: Lunchtijd.

0: Oude Pekelaar maakt zich op voor een middag vol muziek en gezelligheid. Want zaterdag 10 oktober staat MFC De Binding helemaal in het teken van het jaarlijkse Korenfestival van de Zwalkers. En we spreken hierover met Thea de Boer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Linda.
0: En welkom maar weer in de studio.
1: Ja, mijn auto wordt al binnen alweer hier, maar.
0: Zo op de automatische piloot.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Lijkt me niks trouwens, maar goed.
0: Nee, dat is weer een ander verhaal. Hè? Ja, ja. Dat is de toekomst weer. Ja. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. De Zwalkers organiseren het Korenfestival eigenlijk ieder jaar. Ja. Hoe is dit festival ooit ontstaan?
1: Oh, goeie vraag. Kom, daar had je mij van tevoren niet.
0: Oh, sorry.
1: Tonde, okay. YouTube-putje. Ja. Volgens mij is het jarenlang een festival geweest wat door meerdere mensen georganiseerd is. En er was toen de tijd in de Rooms-Katholieke Kerk in Oude Pekela. En toen hebben de organisatoren gezegd van, nou, wij stoppen ermee, wij willen niet langer. En onze voormalige voorzitter Anneke Zeil, die helaas overleden is, die heeft toen gezegd van, ja, maar wij willen als Zwalkers zijnde wel dat het doorgaat. Dus wij hebben toen als Zwalkers de pen weer opgepakt, zeg maar, om te zeggen, wij gaan ermee door. En ja, de Rooms-Katholieke Kerk is helaas gesloten voor dit soort dingen. Het is een prachtige, mooie kerk, maar goed, hij staat te koop.
0: Oh ja.
1: En nu hebben we zoiets van, ja, wij gaan gewoon door. En het is eigenlijk een groot succes.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Wat maakt dat het een groot succes is?
1: Nou, je zei net al, vol muziek en gezelligheid. En dat is het eigenlijk ook. Het is een samenkomst van mensen die houden van muziek, die houden van meezingen. Maar de koren die er staan, die houden gewoon van, en nou gaan we lekker presteren. We oefenen iedere week en nou gaan we laten zien wat we geoefend hebben. En dat is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Want daarvoor ga je bij een koor, omdat je van zingen houdt. En dat wil je dan ook laten horen wat je allemaal geleerd hebt.
0: Ja, dat is zeker waar. Want jullie nodigen ook 3 andere koren uit, hè?
1: Ja, het is echt een korenmiddag. Dus niet alleen de Zwalkers, want dan zouden we wel een heel groot repertoire moeten hebben om dan de hele middag te filmen. Maar wij hebben Toen en Nu uit Ter Apel. Die zingen Nederlands, Duits en Engels. Dat is een gemengd koor. En we hebben de Runderzangers, die hebben nog nooit eerder meegedaan met het Korenfestival in Pekela. Dat is een shantykoor.
0: Okay.
1: En die komen uit Emmer Compascuum. En dat is een mannenkoor.
0: Okay.
1: En die zingen ook Nederlands, Duits en Engels. En beide koren Toen en Nu en de Runderzangers worden gedirigeerd door Jan Platje.
0: Oh ja.
1: Wel bekend in deze streken. Dan hebben we nog het Schansker Dameskoor. Die komen uit Bad Nieuweschans. Dat is een dameskoor, dat is duidelijk, alleen maar dames. En die zingen klassiek, modern, luisterliedjes en vrolijke meezingers. En die worden geleid door Meeuwis Peetsma.
0: Okay.
1: En dan hebben we natuurlijk nog onze eigen De Zwalkers uit Oude Pekela. En die zingen Nederlands, Duits, Engels en Grunnigs. En die worden geleid door Harry Panneman.
0: Okay.
1: Dus dan heb ik dat in ieder geval gedeeld.
0: Helemaal goed. Ja, dat is super belangrijk natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar ook wel een variatie dus.
1: Ja. Ja, kijk, als je Toen en Nu, dat is nu en toen. Dus die zingen een heel gevarieerd programma. Dat is echt. En die hebben ook solisten erbij in. Dus gemengd koren, dan hebben ook solisten. Dus
0: Okay.
1: En dat hebben volgens mij de anderen niet.
0: Nee, precies. Dat dus is net dat, even weer anders.
1: Dat is net even weer anders. Dus ja. En ja. Het gaat gewoon om de gezelligheid. Dus, maar nou zou ik eigenlijk moeten zeggen, kom vooral. Maar dat kan ik eigenlijk niet zeggen, omdat we nog maar weinig kaarten hebben.
0: Dus niet iedereen, niet allemaal tegelijk, zeg maar?
1: Niet allemaal tegelijk, want misschien moet je dan ook aanschuiven voor volgend jaar. Maar er zijn nog een paar kaarten. En ik zeg ook met recht een paar kaarten. En als jij nou zegt van, ik wil daar echt graag naartoe, dan moet je even bellen met onze secretaris. Dat is G. Panneman. Dat is 06-19-92-22-15.
0: Je kan het ook al helemaal uit je hoofd gewoon.
1: Ja, joh, als je dat zo vaak moet opschrijven en herhalen, dan onthoud je dat wel.
0: Dan komt het wel goed.
1: Ja.
0: De toegang is gratis, of niet?
1: Ja, die blijft ook nog steeds gratis.
0: Hoe houden jullie dat vol?
1: Nou, mede door subsidie van de gemeente Pekela natuurlijk. Want anders kunnen wij dit niet organiseren. Want dat kost natuurlijk wel wat. Maar ja, en onze leden brengen natuurlijk iedere keer de contributie mee. Ja. En het is een kwestie van goed financieel bezig zijn en subsidies binnenhalen. En die zijn er ook voor dit soort dingen. En daarom kan het ook gratis.
0: Ja.
1: En dan zeg je gewoon van, nou, we laten kaarten drukken. En iedereen die er naartoe wil, die haalt een kaartje op en die kan naar binnen.
0: Ja.
1: Dus de zaalhuur moet ook betaald worden, de binding. Zeker. Dus het is gewoon gratis voor iedereen. Dus voor jong en oud. Dus als je houdt van zingen, dan kom je gewoon en dan zing je gewoon mee.
0: Ja, leuk.
1: En we hebben ook een verloting natuurlijk.
0: Ja, die is er ook ieder jaar bij,
1: ja,
0: hè?
1: Die is er ook ieder jaar bij. Want dat wordt grotendeels ook gesteund door de lokale ondernemers.
0: Oké. Okay.
1: Die dus ook sponsoren, zeg maar. En iedereen die wil graag die twee grote boodschappentassen vol met boodschappen van de supermarkten uit het dorp. Dus, maar goed, we hebben dit jaar een ander systeem. Dat heeft G. Panneman bedacht. We hebben nu een ander systeem. Als je 6 enveloppen koopt voor €5... dan heb je gegarandeerd een prijs.
0: Oh.
1: Koop je 1 envelopje, dan is het dus niet zeker of je een prijs hebt.
0: Nee.
1: Maar koop je 6 enveloppen voor €5, dan heb je gegarandeerd een prijs.
0: Oh, er moet wel even over nagedacht worden dan.
1: Ja, daar heeft G bedacht. Ik weet niet wanneer, maar volgens mij in haar dromen ergens. Maar zij heeft het bedacht. En dus ik zou zeggen, en dat levert dus ook weer geld op, zodat uiteraard we dat weer volgend jaar kunnen reserveren.
0: Juist, helemaal duidelijk. Hoe laat gaat het beginnen?
1: Het begint om 2:30. De inloop is om 1:00. Dus dan kan men naar binnen stormen om een plek op te zoeken. En we beginnen om 2:30. En we zien wel wanneer de gezelligheid eindigt.
0: Kan maar zo om middernacht zijn.
1: Als het echt heel gezellig wordt wel, ja, dan blijven we gewoon. Dan blijven we gewoon. Ja, dan gaan we gewoon door. Ja. Ik heb daar zelf nog over gedroomd van de week. Dat ik denk van, oh, maar niet gekker worden, jongens. Want G, die vertelde mij, die belde mij en die zei van, Thea, het gaat wel heel hard met de kaarten, hoor. We hebben ze nog in de winkel liggen, maar dan moeten we ze weghalen. Want we komen kaarten, straks hebben we plekken tekort.
0: Ja.
1: Dus nou, met dat gedachte, straks hebben we plekken tekort, dan ga je mee op bed.
0: Ja, dat is ook
1: zo. En wat droom ik dan? Dan droom ik dat we dus in de sporthal ernaast zitten. Met 500 man daar en met 8 koren. En we gaan gewoon de hele dag door.
0: Nou, is dat niet iets voor volgend jaar?
1: Ja, je plant een zaadje, let op.
0: Ja, precies.
1: Voordat je het weet, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Het Korenfestival van de regio, hoppa.
0: Zeker, groots dromen, zeggen ze dan.
1: Ja, groots dromen. Maar laten we het eerst maar even in de binding zelf houden.
0: Ja, precies.
1: En mocht mensen nou denken van, dat telefoonnummer, daar ben ik intussen vergeten. Nou, kijk even op dezwalkers.nl en daar staat ook alle informatie.
0: Nou, bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja. Dan zijn we weer op de hoogte.
1: Ja, en ik hoop, die laatste kaart die moet natuurlijk nog wel even weg. Maar doe gewoon even een belletje. Van, is er nog een kaart, dan wordt die voor jou gereserveerd. En dan mag je ook gratis de zaal.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, in de gemeente Westerwolde staan er 199 panden op een plek met beperkt bluswater. En we spreken hierover met teamleider brandweerzorg Wouter Joostens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, hoe ziet een standaard uitdruk op zo'n adres eruit?
2: Ja, deze adressen van deze panden met beperkt bluswater, die zijn bekend bij onze meldkamer. Dus op het moment dat een melding ontstaat, dus dat een melding gedaan wordt van zo'n adres, dan schakelen wij in de brandweer wordt ingeschakeld. Dan zorgen wij direct dat wij van 1 naar 2 brandweerwagens opschalen. Dus daar komen we dubbele capaciteit te plaatsen. Nou, de plekken houden wij ook continu de brandbestrijding in de gaten, hoe dat verloopt, of we voldoende materieel en potentieel en water te plaatsen hebben. En als het nodig is, kunnen wij dus ook opschalen. En indien nodig, zorgen wij ook dat we een groot watertransport gaan opbouwen. En een groot watertransport, dat is een systeem waarmee dat wij over een afstand van maximaal 3000 meter water kunnen transporteren naar een brandadres. En dat gaat dan vanuit een open watervoorziening. Dan moet u denken aan een meertje, een sloot met voldoende capaciteit of een kanaal.
1: Oh ja. Ja, want ik heb begrepen dat het opbouwen van zo'n groot watertransport wel ongeveer een uur duurt. Wat kan de brandweer doen met de eigen voorraad die ze meenemen? Oftewel, hoe lang kunnen ze daarmee blussen?
2: Ja, goed om te noemen, hè, dat wij in verreweg 95% van de gevallen dat het lukt om een brand te blussen met een waterinhoud van 1 brandweerauto. Nou, bij dit soort objecten, een van de 199 objecten, komen we sowieso al met 2 bluswagens. Dus de kans dat daarmee de brand geblust kan worden is heel groot. Nou, als het nodig is, kunnen wij opschalen naar een derde of een vierde wagen. Kijk, en ondertussen blijven wij natuurlijk steeds monitoren of de watervoorziening te plaatsen past bij het type brand waar we dan op dat moment mee te maken hebben.
1: Juist. En welke rol speelt snelle detectie? Hebben bijvoorbeeld rookmelders op deze specifieke locaties om de brand klein te houden?
2: Snelle detectie is enorm belangrijk. Hoe sneller wij bij een brand zijn, hoe groter de kans dat bewoners op tijd worden gewaarschuwd en het pand kunnen ontruimen. Waar wij ook gealarmeerd worden en de brand kunnen blussen en daarmee ook schade kunnen voorkomen.
1: Ja.
2: Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze 199 locaties waar we het nu over hebben. Dus algemeen is dat heel belangrijk, hè, dat de brand snel gedetecteerd wordt en geblust kan worden.
1: Ja.
2: We zijn als brandweer dan ook heel blij dat sinds juli 2022 het verplicht is voor elk type woning, voor elke woning, om op elke verdieping in een woning een rookmelder te hebben.
1: Ja.
2: Een rookmelder kan gewoon echt een leven redden en daarmee ook schade voorkomen.
1: Weten deze mensen ook dat zij een van de 199 panden hebben, zeg maar?
2: Ja, wij hebben als goed om even te noemen, hè, want wij 4 jaar geleden betrof het in het gebied Westerwolde nog 798 panden. Waarbij dat bluswater niet direct voorhanden was. Nou, door in kaart brengen van de open watervoorziening, maar ook door te investeren in geboorde putten. Hè, dat zijn bluswatervoorziening waarmee via het grondwater bluswater opgebracht kan worden, is het aantal teruggebracht naar 199. En de eigenaren van deze 199 panden zijn in kennis gesteld. En ook daar in die kennisstelling is ook aangegeven dat het heel belangrijk is om rook in te voorzien en rookmelders.
1: Ja, snap ik. Het is dus aardig teruggebracht. Is het echt niet mogelijk voor deze 199 panden om deze ook meer uit te sluiten, zeg maar?
2: Op dit moment niet. Hè. Maar ik wil ook benadrukken dat het goed is dat wij aan de voorkant deze panden inzichtelijk hebben. Hè. Dus ook ons uitdrukpotentieel daarop op aangepast hebben. Dus we aan de voorkant hier goed de vinger aan de pols hebben, om het zo te zeggen. Maar op dit moment is daar geen zicht op om dat terug te brengen.
1: Kijk, helemaal duidelijk. Ja, en hoe staat het op dit moment met de paraatheid en de uitdrukbaarheid van de posten in Westerwolde?
2: Die is goed. We hebben voldoende mensen om de uitdruk te borgen. We zien natuurlijk wel, onze posten zijn vrijwillig bemenst. We hebben ook te maken met verloop binnen de posten. Als organisatie monitoren we het aantal vrijwilligers. Dus mensen die geschikt zijn voor de inzet, beschikbaar zijn. Indien nodig zorgen we ook dat we een werkdienstcampagne gaan opstarten. Dus ook misschien goed, hè, om even hier te noemen. Mochten luisteraars denken van, nou, ik vind het mooi. De brandweer lijkt me heel interessant. Hou vooral de social media kanalen van onze organisatie, van de brandweerposten in het gebied Westerwolde in de gaten. We zijn doorlopend dan op zoek naar nieuwe brandweervrijwilligers. Terugkomend op de vraag, we zijn voldoende bemest om de uitdruk te kunnen garanderen.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja. En waar moet je als vrijwilliger aan voldoen?
2: Goed fysiek. Je moet in staat zijn om een brandweerkeuring te halen. Wij noemen dat een periodiek preventief medisch onderzoek. Dat is sowieso een fysiek deel, maar ook een medisch deel waarbij je ook gekeurd wordt. En ook over de tijd kunnen beschikken. Hè, want we hebben het over 22 oefenmomenten per jaar. En daarnaast ook gewoon de beschikbaarheid om te kunnen opkomen bij een alarmering.
1: Ja. Ja, dus daar moet je echt wel even rekening mee houden natuurlijk. Logisch
2: ja,
1: ook.
2: Zeker, ja.
1: Helemaal duidelijk.
2: Dat is ook goed om te benoemen. Ook goed om te benoemen dat we heel trots zijn op onze vrijwilligers die dagelijks klaarstaan voor deze werkzaamheden. Dat is heel mooi.
0: Koningen 1, houd je op de hoogte.

Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Heel veel mensen bezochten gisteravond de bijeenkomst over de voormalige houtzagerij Nooit Gedacht in Nieuwe Pekela. Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde Rijksmonument weer een nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen daarin meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij. Inmiddels heeft een tiental inwoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Nooit Gedacht. Mensen willen graag dat die houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld en zien graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. En er werden ook suggesties voor aangedragen, zoals horeca of een opleidingsplek voor jongeren. Op donderdag 8 oktober is de 13e editie van Startfest bij Werkcentrum Groningen, Noord-Drenthe aan de WA Scholtenstraat in Amsterdam en Assen. Tussen 10 en 7, 15 uur, 17 uur moet ik zeggen, ben je van harte welkom om gratis binnen te lopen en je te laten inspireren door een festival vol activiteiten, ontmoetingen en nieuwe kansen. Of je nu op zoek bent naar ander werk of naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of gewoon naar nieuwe inspiratie, Startfest draait om wat jij kunt en wilt. Niet je cv, maar jouw talent telt. Loopbaangidsen staan klaar om jou samen met te bekijken naar jouw mogelijkheden. De toekomst van de buurtbusstellingen in Stadsgaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werk, school en familiebezoek. Nieuwe chauffeurs kunnen al met ongeveer 3 uur per week meehelpen om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Op zaterdag 7 november organiseert Stichting K6 voor de 10e keer een herfsttocht. De inschrijfgelden komen volledig ten gunste van Against Cancer, de organisatie waarvoor K6 in deze actieperiode geld inzamelt. De deelnemers hebben de mogelijkheid om 3 afstanden op de ATB te volbrengen. Ook is er een tocht voor de racefiets. Als ze in een groep fietsen, worden ze begeleid en ook kan er individueel worden deelgenomen. Deelnemers ontvangen dan een digitale routebeschrijving, de GPX. En de start is bij de Meet in Bellingwolde. En aanmelden kan via inschrijven@k6tegenkanker.nl. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het stralend en droog met temperatuur van 20 graden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. En in de nacht neemt de bewolking toe. Aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. Daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het in het noorden geheel bewolkt. En vooral in het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. De temperaturen tussen 10 en 15 graden. In de kustgebieden en waait er een zwakke noordenwind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met wisselende bewolking en wat meer zon en een temperatuur van 7

0: 5 oktober komen jongeren uit de provincie Groningen bij elkaar tijdens de jongerentop thuis in Groningen. En daarover spreken wij met wethouder Ellen van Klaveren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, waarom is het zo belangrijk dat jongeren zelf meepraten over de toekomst van wonen?
1: Omdat wij allemaal van mening zijn dat de jongeren zelf het beste weten hoe ze in de toekomst willen wonen, wat hun behoeften zijn en hoe alles eruit moet zien. Dus waar moet een woning aan voldoen? Hoe moet de buurt eruit zien? Hoe moet de straat eruit zien? En willen we ook de jongeren in de onze omgeving behouden, dus in de Veenkoloniën, dan zullen we toch ook aan de jongeren moeten vragen wat hun wensen en behoeftes zijn.
0: En want welke woonwensen en problemen leven er onder jongeren?
1: Ten eerste de kosten. In Oost-Groningen, in heel Nederland is er woningtekort, dus ook in Oost-Groningen. En waar wij extra mee te maken hebben in Oost-Groningen is voor het bouwen is al een onrendabele top. Dus dat wil zeggen, een woning bouwen hier in Oost-Groningen is net zo duur als bijvoorbeeld in het midden of het westen van het land. Alleen de grondprijzen die zijn aanzienlijk goedkoper. Dus dat betekent vaak dat, dat het negatief is om te bouwen. Dat is voor de ontwikkelaars negatief. Dus daar spelen de gemeentes vaak in. En wat de jongeren betreft is het gewoon heel belangrijk. Willen wij de jongeren behouden dat zij en woningen hebben die bij hun passen. Dus ook qua prijs, qua grootte. Maar ook dat bijvoorbeeld de wegen, de infrastructuur en de openbaar vervoer ook goed blijft voor hen.
0: Ja, dat zijn allemaal belangrijke dingen inderdaad.
1: Ja.
0: De ideeën die tijdens deze dag naar voren komen worden meegenomen in het volkshuisvestingsprogramma.
1: Dat klopt.
0: Wat gebeurt er vervolgens met die ideeën?
1: Die volkshuisvestingsprogramma, daar komt dat in te staan. Er is al een woonbehoefteonderzoek gedaan door een bureau. En die cijfers die worden binnenkort bekend. Maar dan krijgen we iedere gemeente te horen van dit is wat jullie gemeente nodig heeft, dus om bij te bouwen. Maar dan moet je dus nog wel weten wat, dan heb je wel cijfers, maar wat moet je dan bouwen? Moet je dan voor ouderen bouwen? Moet je juist voor jongeren bouwen? Moet je juist er tussenin bouwen? Is er meer behoefte aan sociale huur of middenhuur? Of is er meer behoefte aan koop? Kijk, die onderzoeken moeten plaatsvinden en daar is dus dit er één van. Dus met onze eigen jongeren in gesprek wat hun behoeftes zijn.
0: Nou konden er 15 jongeren meedoen uit Pekela. Is dat een goede afspiegeling van wat er onder de jongeren in de gemeente leeft?
1: Nou, ik heb dat. Ik denk, die vraag ga ik vast krijgen. Maar AVG technisch kon ik niet loskrijgen op welke leeftijden erbij zaten. Dus dat antwoord moet ik helaas verschuldigd blijven.
0: Ja, dat is een beetje lastig aan te geven dan natuurlijk.
1: Ja, ik heb wel gekregen dat er ongeveer 10 jongeren meedoen uit Pekela. Dus dat is een hele mooie opkomst voor de eerste keer. Dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk dat de jongeren gewoon hier blijven, hè, in de regio.
1: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En wil je ze behouden voor de regio, dan moeten ze gewoon meegenomen in alles wat ze belangrijk vinden. Wat is er nodig om onze jongeren te behouden voor onze regio? Dus voor werk, voor wonen, voor sport, openbaar vervoer, al dat onderwerpen, daar kan over gesproken worden. En er is maar één. Als je dat wilt, als je ze wilt behouden, dan zijn er maar één, is er maar één mogelijkheid. En dat is onze jongeren er zelf bij betrekken.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, vissen is immens populair op dit moment. En waarom is dat eigenlijk? Jan Steenhuis van Hengelsportvereniging Westerwolde is bij ons in de studio aanwezig. Ja, want het is op dit moment ontzettend populair, hè?
2: Ja, dat, wij merken het aan, met name aan de jeugd. Wij doen ook jeugd, een beetje cursussen. We gaan met z'n naar het water. En we hebben dit jaar zo enorm veel deelname.
1: Ja.
2: Ben we zelf een beetje, waar moeten we heen met ze? Maar het is allemaal gelukt.
1: Kijk, ja, dat is hartstikke mooi. Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk dat jeugd ook buiten het gewoon hartstikke leuk vindt. En niet alleen op een telefoon en iPad en dergelijke. Maar dat ze gewoon buiten zijn en dat ze van alles zien. Dat ze de wereld onder water ook wat leren kennen.
1: Ja.
2: En ja, ik denk dat ze dat en toch met elkaar buiten zijn. En een beetje een gezamenlijke hobby.
1: Ja,
2: ja
1: en ook misschien wel de rust, hè?
2: Wij zeggen altijd, als je naar het water gaat, niet stampen.
1: Nee.
2: Daarnaast, als we weggaan, dan mag het gras plat zijn en er mag niks liggen.
1: Nee, precies.
2: Het is jullie natuur
1: en
2: jullie toekomst.
1: Dus ja.
2: Daar probeer je een beetje op in te spelen.
1: Hoe gaat het met het ledenaantal van de Hengelsportvereniging op dit moment?
2: Ik weet niet precies hoeveel leden wij hebben. Ik weet alleen toen ik ooit in het bestuur kwam. En dan, dat is al, ik denk, tussen de 30 en 40 jaar geleden. Ik geloof dat we toen iets van 250, 300 leden hadden. Eind vorig jaar zaten we op meer dan 1400 leden.
1: Zo.
2: Wij zijn de op één na grootste vereniging in de gemeente Westerwolde. De Hengelsportvereniging Ter Apel, dat is de grootste. Die zullen tussen de 1700 en 1800 leden hebben.
1: Ja.
2: Die bestaan ook al wat langer. Zij hebben nu komende zondag hun 100-jarig bestaan. Nou, en wij bestaan nu 61 jaar. Dus, maar we timmeren enorm aan de weg. En dat kun je gewoon zien aan het ledenaantal wat erbij komt. Wij hebben natuurlijk ooit in het verleden, onze penningmeester die ging weg. En toen dacht ik van ja, wie moet je nou wie moet je nu benaderen als nieuwe penningmeester, waar je makkelijk lid kunt worden.
1: Ja.
2: En toen hebben we ervoor gekozen om Hendrik van Hoorn van de Hengelsportzaak hier. Die was genegen om dat te doen. Nou, het heeft gelijk twee dingen natuurlijk. Je kunt heel makkelijk lid worden. En daarnaast, als je iets nodig hebt voor je hobby, dan ben je daar ook op de goede plek.
1: Ja.
2: Dus mes snijdt aan twee kanten.
1: Ja.
2: Nou, en daarnaast, we zijn met een website begonnen. Dat is onze oude secretaris destijds, Chris Groen. Die was heel handig om iets op poten te zetten. En die zei, ik wil eigenlijk wel een website opzetten. Nou, dat kon. Dan ben je natuurlijk al een stuk bereikbaarder.
1: Ja.
2: Ja, daarnaast, je kunt heel makkelijk lid worden via onze website. Mag ik hem noemen?
1: Ja, zeker. Jawel,
2: dat is www.hsvwesterwolde.nl. Nou, daar staan ook alle activiteiten op wat wij doen. En ja, ik denk dat wij een van de meest actieve verenigingen zijn. In elk geval in de verre omgeving.
1: Ja.
2: Wij hebben in elk geval op de maandagmorgen, en dat is ooit begonnen met 5 mensen of zo. Die zei, goh, kunnen we door de week niet een keer vissen? Ja, ik zei, maar luister, zet het maar op poten. En dan ben ik niet alleen, hè, als bestuur zijnde. We zeiden, nou, elke activiteit is klaar. Ze zijn met 5 man begonnen. En we zijn nu soms met 15, 20 mensen.
1: Ja.
2: Die bijna allemaal gepensioneerden natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: En het is niet alleen het vissen, maar het is ook van tevoren even het over van alles hebben. Na tijd komen we weer bij elkaar. En het is alleen de maandagmorgen. En ja, het slaat heel erg aan.
1: Ja, want wij hebben vorige week eigenlijk al even contact gehad.
2: Ja.
1: En om een afspraak te maken van, goh, bij ons in de studio, hoe leuk zou dat zijn? Dat viel nog niet mee.
2: ik zit overal in. En ik ben al bijna 10 jaar met pensioen. En zei, oké, wat ga je doen? Nou, ik zit overal en nergens in, zeg maar. Ik ben ook, misschien wel een beetje, omdat mij dat makkelijker afgaat, toch een klein beetje de woordvoerder van onze vereniging. En ja, je bent overal bekend. En in feite wel zo erg. Wij zaten een aantal weken geleden zaten we in Musselknalse vissen. En wij hebben allemaal shirtjes van HSV Westerwolde, allemaal blauwe shirtjes. De meesten die hebben hem dan ook aan. Komt er dus een controleur aan, een boa, Die ziet dat. Die zegt, oh, de ploeg van Jan Steenhuis. Oh, dan heb je alles wel voor elkaar. Voor die laat niemand mee vissen die geen akte heeft. Nou, en dat is toch wel dat je dan heel erg bekend bent.
1: Ja. Ja. Ja, ja, dat neemt ook weer positieve dingen met zich mee natuurlijk.
2: En we hebben zelfs mensen die, die bij andere verenigingen lid zijn... en die horen iets van ons, die zeggen... goh, mogen we met jullie meevissen? Ja, dat kan. Alleen, je moet wel zorgen dat je een vispas hebt natuurlijk. En het maakt niks uit van welke vereniging. Word je bij ons sublid, nou, het kost een paar euro per jaar... en dan kunnen ze met ons meevissen.
1: Ja.
2: En ja, dat zijn allemaal dingen, dat denk ik van... Nou, als je dan van ze hoort van... goh, wat zijn jullie een leuk ploegje. En het gaat eigenlijk nergens om. We hebben wel wat Parijsjes en zo. Dat vind ik zelf nog wel eens een beetje vreemd. Als je een voetbalvereniging hebt of wat dan ook... en je hebt een wedstrijdje... dan houdt het niet tegelijk in dat je daar een vleesparijsje krijgt. Of weet
1: nee,
2: wat.
1: Precies.
2: En dat is bij het vissen wel zo.
1: Ja,
2: dat is eigenlijk best wel heel bijzonder.
1: Ja.
2: En als je dan... voor God, als ik dan even de maandag aanhoud... ik heb altijd een aantal grote chocoladerepen of metworsten bij elkaar. En vissen met twee klasses, want je hebt goede en minder goede vissers.
1: Ja.
2: Nou, je begint in een B-klasse. En als je op de eind van het jaar... eerste of tweede bent, dan schuif je door naar de A-klasse. Okay. En de onderste twee van de A-klasse, die vallen er weer uit.
1: Oh, zo
2: nou,
1: ja.
2: Dan beginnen we altijd van, meestal dan zeg ik... nou, de eerste keer is het voor de nummers 1. Ja, die krijg je metworst. En nog wel, op het eind van het jaar krijg je ook een Parijsje en zo. Dat doen we wel van de vereniging.
1: Ja.
2: Maar dat is dan dagelijks. En de tweede keer, dan krijg je de nummers 2 eerst. De derde keer de nummers 3. En zo schuiven we langzaam door het klassement heen.
1: Oh ja.
2: En dat is altijd lachen. En, en op het eind kom je bij elkaar en zeg je... nou, vandaag de hoogste, die heeft zoveel. Even applaus allemaal. Nou ja, dat is gewoon lachen. Ja,
1: het is ook samen zijn natuurlijk, kan
2: het is het samen zijn, En toch, kijk, je bent op die wedstrijddagen ben je samen. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan individueel. En ook dat hoor je dan weer van de mensen. We hebben een grote appgroep waar iedereen op zit. Nou, en er wordt ook van alles gedeeld. Niet allemaal flauwekul, weet ik veel wat. Maar gewoon wat leuke dingetjes en zo. Waar iedereen leuk vindt, zeg maar.
1: Nou, als er iemand, dat is mooi.
2: Ja, als er iemand jarig is... ja, we hebben een van onze bestuurders die zegt... god, wat kan ik doen? Ik zeg, als je nou eens alle actieve leden... een verjaardagdata even noteert... dat kan via onze secretaris penningmeester. Ik zeg, en als je dat bijhoudt... en dan smorgens als er een jarig is... dat jij eventjes zegt, hey, Piet... gefeliciteerd met je verjaardag vandaag.
1: Ja.
2: En dan zie je dat iedereen reageert, hè?
1: Ja, dan gaat het ineens
2: ben ik ook alleen, zeg ze dan. Vervolgens krijg ik wel 30 felicitaties.
1: Ja.
2: Van allemaal visvrienden. Van zo is het eigenlijk.
1: Ja,
2: ja, het zijn
1: zeker.
2: Vrienden van elkaar.
1: Ja, ja, ik, als je denkt aan vissen, en zeker van vroeger uit... dan denk je vooral aan een mannensport eigenlijk. Hè? Dat het vooral mannen zijn die aan het water zitten. Dat is ook niet meer zo, hè?
2: Nee, je hebt steeds meer vrouwen die vissen. Wij hebben bij ons bij de vereniging ook wel een aantal vrouwen die meevissen. En je ziet met name met de jeugdvissen. Wij hadden dit jaar in april en mei... onze jeugdvisavonden, daar hadden wij 43 kinderen.
1: Ja, jeetje.
2: En daarvan waren we zeker, nou misschien wel 10 tot 15 meisjes.
1: Ja.
2: Ja, die allemaal. En eigenlijk zijn de meisjes veel fanatieker en veel serieuzer dan de jongens.
1: Ja.
2: Jongens die willen zich bewijzen tegenover elkaar. Die hebben onderling nog wel eens wat. Maar als je een meisje bij het water hebt, die zit daar gewoon 1,5 uur... heel intensief te vissen.
1: Ja.
2: En ja, die luisteren ook beter van nou, hoe, wat voor vis vang je eigenlijk?
1: Ja.
2: En hoe aast zo'n vis? Want dan kun je aan zijn bek zien.
1: Ja.
2: De een die zit aan de bodem, de ander zit halverwege... en dan de reedvogels, die zitten bovenin. En dan kun je aan het bekje zien waar ze eigenlijk eten.
1: Ja.
2: En ja, dat vinden de kinderen eigenlijk schitterend om zoiets te zien.
1: Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi, hè? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, er is natuurlijk ook best wel discussie over dierenwelzijn. Als je denkt aan vissen. We hebben laatst, of deze week was het zelfs, dat de Partij voor de Dieren... Precies.
2: Ja.
1: Hoe staan jullie daarin?
2: Ik bekijk het van twee partijen. Twee kanten. Als jij een geoefende visser bent... en ik denk dat ik mezelf zo wel mag noemen met... ik ben 71, ik denk dat ik al vanaf mijn zesde vis... de welzijn van de vis, die gaat voor. Dat is makkelijk zat. Je hebt gewoon met natuur te maken. Dus als je iets vangt, ja, pak hem met natte handen aan. Zorg dat je een goede onthaaktang of een soort hakensteker. Als je een weerhaakje hebt, dan zul je dus die haak... er op een bepaalde manier uit moeten halen. Als je bijvoorbeeld de commercials hebt of de visvijvers... zoals je, nou, er zijn meer dan hier in de buurt. Je hebt in Ter Apel de Sleggen, je hebt Oets, je hebt met Wolda nog één... Dan komen soms mensen voor één dag per jaar dat ze vissen. En dat is logisch, die weten niet precies hoe ze met zo'n vis om moeten gaan.
1: Nee.
2: Dus als die haak eruit moet en ze hebben geen goed materiaal daarvoor, ja, dan zeggen die beheerders, die zeggen, hey, bij ons is het alleen weerhaakloos vissen.
1: Ja.
2: Want die haak die gaat er natuurlijk makkelijker uit.
1: Ja.
2: Maar daar zit je vaak met veel zwaarder materiaal te vissen. Dus zo'n vis die wordt makkelijker naar de kant. Je verliest het contact met zo'n vis niet zo gauw. Ja, en wij als bij onze vereniging, je zit met hele dunne lijntjes te vissen, met minuscule haakjes.
1: Ja.
2: En ja, dan denk ik van, oké, als je daar goed van bewust bent, dat je met een levend iets te maken hebt en dat je probeert hem netjes weer terug te zetten, of even in jouw bewaarnet, zodat dat later alles gewogen wordt. Ja, je ziet dat ze gewoon weer wegzwemmen. En eigenlijk, soms vangen wij vissen die nog een haakje met een stuk snoer,
1: ja,
2: in hun bekje zit. En ja, ik vergelijk het wel eens. En je kunt het niet echt vergelijken, want ik weet niet hoe een vis voelt.
1: Nee.
2: Ja, mensen die laten piercing zetten en van alles en nog wat. En denk, ja, nou, zo'n vis die heeft een beetje een harde lip.
1: Ja.
2: En ja, daar komt een klein haakje in en die haal je eruit. En hij zwemt gewoon weer weg.
1: Ja, precies.
2: En denk ik van, ja.
1: Ja.
2: Sommigen zeggen, waarom vis je? Ja, ik denk dat ik kan me helemaal. Ik denk eigenlijk nergens meer aan als ik vis.
1: Nee.
2: Ik ben alleen met vissen bezig. En ik zie vogels, ik zie haree. Je ziet een bisam waar het langs zwemmen. Een ijsvogeltje. Nee, jongens, dat hoort er allemaal bij.
1: Ja, dat is allemaal de natuur natuurlijk.
2: Dat is allemaal natuur.
1: Ja, ja, zeker. Nou, we kunnen hier uren over praten, heb ik al wel weer het idee. Helaas hebben we niet zoveel tijd. Als laatste vraag nog even. Als er nou mensen zijn die luisteren en die denken, ik wil daar ook bij zijn, ik wil ook lid worden, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze mogen mij altijd bellen. Op de website van ons, daar staat in elk geval mijn telefoonnummer. De telefoonnummers van alle bestuurders staan daarop. Je kunt ook hier naar de Hengelsportzaak gaan in Vlagwedde. Wij hebben niet alleen de maandag, wij hebben in de zomerperiode ook de donderdagavond. Dat zijn 10 avonden. Daarnaast hebben we een zaterdagcompetitie. Dat is ook 13 zaterdagen. Meestal gaan we dan na afsluiting van alle competities, dan zeggen we van, dan gaan we van de vereniging ergens heen en lekker even naar apje eten, wat drinken en zo.
0: Houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Non-stop.

0: Het is nu 2:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer, is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Brandes, Siersema. Dit is Plaatwerk met Sybrandes Siersema.

Deze hit uit het jaar 1987 zorgde voor een doorbraak bij het grote publiek voor deze Amerikaanse zanger. Hij is trouwens geboren op 1 augustus 1953 in Columbus in Georgia. En hij was een van de artiesten zoals Stevie Ray Vaughan en George Thorogood die een breder publiek bereikte op de radio met het spelen van vernieuwende gitaarblues in de jaren 80. En daar was dit er ook eentje van. Hij scoorde een hele grote hit in de top 40 destijds met dit nummer. En zijn naam is Robert Gray. En het was de Robert Gray Band in de tijd, zoals die officieel werd genoemd. Ander hit van hem kennen we misschien uit 1988. Dat heette Don't Be Afraid of the Dark. Maar wij draaiden dus zijn eerste grote hit. En die heet Right Next Door met als subtitel Because of Me. En dat is natuurlijk een trieste verhaal over iemand die zijn buurvrouw heeft verleid. En haar man komt erachter. Nou, dat geeft toch wat probleempjes. En hij zit stiekem mee te luisteren door de muren, omdat die nogal dun zijn. En dan krijgt hij gewoon alles mee. En hij zingt ook Because of Me. Het is dus zijn schuld dat die twee uit elkaar gaan. Goed, hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is komende twee uur het programma waarin je luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik nog meer voor je petto? Nou, we gaan straks draaien die hit van Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. De Kings komen eraan, evenals de Doobie Brothers, Wayne Wade. Jannes komt eraan, ja. Bon Jovi, DJ Chris Bernhard gaan we draaien, evenals Sister Sledge. All Saints komt eraan, Harold Melvin en de Blue Notes. Via Buze en nog meer, dat allemaal in de DJ Blaadwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio, een tikkeltje harder en geniet van die grote hits, een leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een nummer afkomstig van het album Born in the USA. En dat is direct de titelsong. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan The Boss. Oftewel Bruce Springsteen en Born in the USA. Plaatwerk.

is een nummer wat toch veel liever klinkt dan andere nummers die ze hebben uitgebracht. Bijvoorbeeld Lola, die in 1980 nog eens een keer weer in een live-uitvoering werd uitgebracht. En origineel stamt uit 1970. Ik heb het natuurlijk over de Kinks. Dit was een nummer uit de begintijd. Ze zijn reeds opgericht in het jaar 1963. En ja, dit nummer is eentje uit 1966, 60 jaar geleden. Sunny Afternoon van de Kinks. Daarvoor draaiden we trouwens Crisscross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. We begonnen met Bruce Springsteen en Born in the USA. En we gaan door in plaatwerk nu met een beetje ja, country rock noemden ze het in de tijd. The Doobie Brothers en Listen to the Music.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Heel veel mensen bezochten gisteravond de bijeenkomst over de voormalige houtzagerij Nooit Gedacht in Nieuwe Pekela. Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde Rijksmonument weer een nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen daarin meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij. Inmiddels heeft een tiental inwoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Nooit Gedacht. Mensen willen graag dat die houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld en zien graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. En er werden ook suggesties voor aangedragen, zoals horeca of een opleidingsplek voor jongeren. Op donderdag 8 oktober is de 13e editie van Startfest bij Werkcentrum Groningen, Noord-Drenthe aan de WA Scholtenstraat in Assen. Tussen 17 uur moet ik zeggen, ben je van harte welkom om gratis binnen te lopen en je te laten inspireren door een festival vol activiteiten, ontmoetingen en nieuwe kansen. Of je nu op zoek bent naar ander werk of naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of gewoon naar nieuwe inspiratie. Startfest draait om wat jij kunt en wilt. Niet je cv, maar jouw talent telt. Loopbaangidsen staan klaar om jou samen met te bekijken naar jouw mogelijkheden. De toekomst van de buurtbusstellingen in Stadsgaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werk, school en familiebezoek. Nieuwe chauffeurs kunnen al met ongeveer 3 uur per week meehelpen om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Op zaterdag 7 november organiseert Stichting K6 voor de 10e keer een herfsttocht. De inschrijfgelden komen volledig ten gunste van Against Cancer, de organisatie waarvoor K6 in deze actieperiode geld inzamelt. De deelnemers hebben de mogelijkheid om 3 afstanden op de ATB te volbrengen. Ook is er een tocht voor de racefiets. Als ze in een groep fietsen, worden ze begeleid en ook kan er individueel worden deelgenomen. Deelnemers ontvangen dan een digitale routebeschrijving, de GPX. En de start is bij de Meet in Bellingwolde. En aanmelden kan via inschrijven@k6tegenkanker.nl. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het stralend en droog met temperatuur van 20 graden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. En in de nacht neemt de bewolking toe. Aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. En daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het in het noorden geheel bewolkt. En vooral in het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Met temperaturen tussen 10 en 15 graden in de kustgebieden en waait er een zwakke noordenwind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met wisselende bewolking en wat meer zon en een temperatuur van 17 tot 19 graden.

dit is een van de nummer 1 is die Bon Jovi heeft gescoord. Always, hoor je, met een zeer abrupt einde trouwens. Daarvoor Jannes en Ga maar weg was zijn eerste succes. Tenminste, grootste succes. Hij begon met Wayne Wade en Lady. En daar begonnen we niet mee, want daarvoor zaten nog weer de Doobie Brothers met Listen to the Music. En tijd geworden voor een Duitsstalig plaatje hier in Plaatwerk. Doen we met DJ Chris Bernhard en...

Er is een Brits-Canadese popgroep bestaande uit alleen maar dames. En dit was een hit van hun uit het jaar 2000. Dat lijkt nog maar kort geleden, maar dat is inmiddels alweer 26 jaar geleden. All Saints hoor je met Pure Shores. Daarvoor draaiden we de Sister Sledge. En He's the Greatest Dancer. We begonnen met DJ Chris Bernhard en die Engel zingen. En we gaan verder terug in de tijd met Harold Melvin en de Blue Notes en The Love I Lost.

0: dag.
1: Het is nu 3:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ah! Oeh, gaat het?
14: Er moet hier echt licht komen.
15: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

Het is een Britse singer-songwriter, maar hij is ook producer. Hij heeft met een aantal grote namen gewerkt. Onder andere Dave Edmunds, The Damned, Elvis Costello, Paul Carrack, Pretenders zelfs. En hij maakte ook een studioproject, Little Village. Dat deed hij samen met John Hyatt, Ray Cooder en Jim Keltner. En ja, we kennen hem natuurlijk van deze hit uit het jaar 1984. Ook had hij in 1978 een grote hit met I Love the Sound of Breaking Glass. En dit heette Half a Boy, Half a Man. Nick Lowe hebben we het over. En ja, die plaat die haalde een zesde positie in de Nederlandse top 40 in het jaar 1984. Goed, welkom terug bij deel 2 van Plaatdek. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En ja, Plaatdek is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik nog voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Muziek van Teddy Swims, Tom Jones, Jimmy Bo Horn komt voorbij. Evenals Julio Iglesias in duet met Diana Ross. Lucas in duet met Gea Hulshoff. Ja, twee duets achter elkaar. Patrick Coley, die komt er ook aan. Evenals Modo, Aha, Texas, de Manhattans, Ede Staal gaan we draaien. Love Unlimited en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatdek. Dus ook deze keer zou ik zeggen, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits, de leuke gauwouwe die we brengen in het programma Plaatdek. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is de band rondom Chrissy Hynde. Ik heb het natuurlijk over de Pretenders. Hier zijn ze met Don't Get Me Wrong. Plaatdek.

inmiddels 86 jaar oud en vorig jaar nog op 85-jarige leeftijd verzorgde hij een optreden in Ziggo Dome in Amsterdam. Tom Jones hebben we het over met It's Not Unusual. En dat is een nummer uit het jaar 1965. En dat was een heel goed jaar voor hem. En toen scoorde hij onder andere met deze. Delilah kwam ook uit. En Green Green Dress of Home was een hele grote hit voor Tom Jones in de tijd. Daarvoor draaiden we trouwens Teddy Swims met Mr. Know-It-All. We begonnen met The Pretenders en Don't Get Me Wrong. En door in Plaatwerk met een, echt een disco-stamper kun je wel noemen uit de jaren 70. Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Heel veel mensen bezochten gisteravond de bijeenkomst over de voormalige houtzagerij Nooit Gedacht in Nieuwe Pekela. Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde Rijksmonument weer een nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen daarin meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij. Inmiddels heeft een tiental inwoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Nooit Gedacht. Mensen willen graag dat die houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld en zien graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. En er werden ook suggesties voor aangedragen, zoals horeca of een opleidingsplek voor jongeren. Op donderdag 8 oktober is de 13e editie van Startfest bij Werkcentrum Groningen, Noord-Drenthe aan de WA Scholtenstraat in Assen. Tussen 17 uur moet ik zeggen, ben je van harte welkom om gratis binnen te lopen en je te laten inspireren door een festival vol activiteiten, ontmoetingen en nieuwe kansen. Of je nu op zoek bent naar ander werk of naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of gewoon naar nieuwe inspiratie, Startfest draait om wat jij kunt en wilt. Niet je cv, maar jouw talent telt. Loopbaangidsen staan klaar om jou samen met te bekijken naar jouw mogelijkheden. De toekomst van de buurtbusstellingen in Stadsgaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werk, school en familiebezoek. Nieuwe chauffeurs kunnen al met ongeveer 3 uur per week meehelpen om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Op zaterdag 7 november organiseert Stichting K6 voor de 10e keer een herfsttocht. De inschrijfgelden komen volledig ten gunste van Against Cancer, de organisatie waarvoor K6 in deze actieperiode geld inzamelt. De deelnemers hebben de mogelijkheid om 3 afstanden op de ATB te volbrengen. Ook is er een tocht voor de racefiets. Als ze in een groep

20 graden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. En in de nacht neemt de bewolking toe. Aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. En daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het in het noorden geheel bewolkt. En vooral in het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Met temperaturen tussen 10 en 15 graden in de kustgebieden en waait er een zwakke noordenwind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met wisselende bewolking en wat meer zon en een temperatuur van 17 tot 19 graden.

Nou was de jaren 80 was dat wel een tijdstip dat je op stap ging. Een beetje discotheek aflopen, dat soort dingen. Dan heb je deze ongetwijfeld voorbij horen komen. Want dit was de disco stamper uit het jaar 1982. Patrick Coley, tezamen met Sylvester en Do You Wanna Funk. Daarvoor Lucas en G. Hulshoff met De Waarheid.

Julio Iglesias met Diana Ross en All of You. En begonnen met Jimmy Bohorden en Dance Across the Floor. En we gaan door in plaatwerk nu met Modo. Eins, zwei, politie.

0: tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt deze band niet uit Amerika, maar komen ze uit Schotland. En de naam is afgeleid van een film die ze ooit zagen in 1984. Dat is een film van Wim Wenders en die heet Paris, Texas. En daarop hebben ze hun bandnaam Texas genoemd. Inner Smile hoor je daarvoor. Aha, The Sun Always Shines on TV. We begonnen met die Duitse plaat van Modo 1-2 Polizei. En dit zijn de Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news.

nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waar het over problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues in dat vers kwijt in Geen Medium Blues. Oeh ja.

0: applaus voor Ede Staal. En een leuke woordspeling heeft hij gemaakt in de nummer Save Me Dean Blues. En daarvoor draaien we de Manhattans. Kiss and say goodbye. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatdijk. Volgende week zijn we weer. Bij deze nodig ik je uit om dan opnieuw te komen luisteren. De laatste is van Love Unlimited. En Walking in the Rain with the One I Love. Tot volgende week.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en VOLT. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking, het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui, wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Ah! Oeh, gaat het?
16: Er moet hier echt licht komen.
17: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
18: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Heel veel mensen bezochten gisteravond de bijeenkomst over de voormalige houtzagerij Nooit Gedacht in Nieuwe Pekela. Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde Rijksmonument weer een nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen daarin meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij. Inmiddels heeft een tiental inwoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Nooit Gedacht. Mensen willen graag dat die houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld en zien graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. En er werden ook suggesties voor aangedragen, zoals horeca of een opleidingsplek voor jongeren. Op donderdag 8 oktober is de 13e editie van Startfest bij Werkcentrum Groningen, Noord-Drenthe aan de WA Scholtenstraat in Assen. Tussen 17 uur moet ik zeggen, ben je van harte welkom om gratis binnen te lopen en je te laten inspireren door een festival vol activiteiten, ontmoetingen en nieuwe kansen. Of je nu op zoek bent naar ander werk of naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of gewoon naar nieuwe inspiratie. Startfest draait om wat jij kunt en wilt. Niet je cv, maar jouw talent telt. Loopbaangidsen staan klaar om jou samen met te bekijken naar jouw mogelijkheden. De toekomst van de buurtbusstellingen in Stadsgaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werk, school en familiebezoek. Nieuwe chauffeurs kunnen al met ongeveer 3 uur per week meehelpen om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Op zaterdag 7 november organiseert Stichting K6 voor de 10e keer een herfsttocht. De inschrijfgelden komen volledig ten gunste van Against Cancer, de organisatie waarvoor K6 in deze actieperiode geld inzamelt. De deelnemers hebben de mogelijkheid om 3 afstanden op de ATB te volbrengen. Ook is er een tocht voor de racefiets. Als ze in een groep fietsen, worden ze begeleid en ook kan er individueel worden deelgenomen. Deelnemers ontvangen dan een digitale routebeschrijving, de GPX. En de start is bij de Meet in Bellingwolde. En aanmelden kan via inschrijven@k6tegenkanker.nl. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het stralend en droog met temperatuur van 20 graden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. En in de nacht neemt de bewolking toe. Aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. En daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het in het noorden geheel bewolkt. En vooral in het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Met temperaturen tussen 10 en 15 graden in de kustgebieden en waait er een zwakke noordenwind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, met wisselende bewolking en wat meer zon en een temperatuur van 17 tot 19 graden.

0: Het is nu 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kregen ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Heel veel mensen bezochten gisteravond de bijeenkomst over de voormalige houtzagerij Nooit Gedacht in Nieuwe Pekela. Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde Rijksmonument weer een nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen daarin meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij. Inmiddels heeft een tiental inwoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Nooit Gedacht. Mensen willen graag dat die houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld en zien graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. En er werden ook suggesties voor aangedragen, zoals horeca of een opleidingsplek voor jongeren. Op donderdag 8 oktober is de 13e editie van Startfest bij Werkcentrum Groningen, Noord-Drenthe aan de WA Scholtenstraat in Assen. Tussen 17 uur moet ik zeggen, ben je van harte welkom om gratis binnen te lopen en je te laten inspireren door een festival vol activiteiten, ontmoetingen en nieuwe kansen. Of je nu op zoek bent naar ander werk of naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of gewoon naar nieuwe inspiratie. Startfest draait om wat jij kunt en wilt. Niet je cv, maar jouw talent telt. Loopbaangidsen staan klaar om jou samen met te bekijken naar jouw mogelijkheden. De toekomst van de buurtbusstellingen in Stadsgaal staat onder druk. Zonder voldoende nieuwe vrijwillige chauffeurs dreigt de bus medio 2027 te stoppen. De buurtbus is voor veel inwoners van Sellingen en omliggende dorpen een belangrijke verbinding met Stadskanaal. Bijvoorbeeld voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, werk, school en familiebezoek. Nieuwe chauffeurs kunnen al met ongeveer 3 uur per week meehelpen om de buurtbus en daarmee een belangrijke verbinding in de regio in stand te houden. Op zaterdag 7 november organiseert Stichting K6 voor de 10e keer een herfst.

En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het stralend en droog met temperatuur van 20 graden. Vanavond blijft het droog en helder, maar koelt het snel af. En in de nacht neemt de bewolking toe. Aan de kust draait de wind naar het noorden en trekt aan. En daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgenochtend is het in het noorden geheel bewolkt. En vooral in het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Met temperaturen tussen 10 en 15 graden in de kustgebieden. En waait er een zwakke noordenwind. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met wisselende bewolking en wat meer zon. En een temperatuur van 17 tot 19 graden.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 6 uur.
1: Wouter Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtsorganisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

mijn God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: Het is nu 7 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

thinking hard, is it? Lacking sunshine.

0: Het is nu 9 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mochten dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: We hebben been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottevanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1560.

We begonnen vanavond met het nummer All Things Considered uit 1973. We hoorden de band van Joe Henderson en George Duke, met op trompet Louis Garcia. Louis Garcia overleed op 2 augustus jongstleden in een hotel in San Antonio, Texas, nadat hij een benefietconcert gegeven had ter ere van muziekicoon Little Joe. Niets wees erop dat dit zijn laatste concert werd. Hij toerde met Count Basie, Woody Herman, Stan Kenton en Joe Henderson, onder andere. Ook trad hij op met Janis Joplin, Santana, The Grateful Dead en Van Morrison. Louis Garcia werd 86 jaar oud. Teddy Trotter was een Amerikaanse jazzpianist die optrad bij Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Natalie Cole en Larry Carlton, onder andere. Hij werd opgeleid als klassiek pianist en werd geïnspireerd door Teddy Wilson. Hij trad onder meer op met Charlie Shoemake, Bill Holman en Phil Woods. Claire Fisher was een goede raadgever voor hem. Hij overleed op 4 augustus jongstleden op 85-jarige leeftijd. We draaien uit 1986 de BP Blues. Larry Carlton, gitaar. Teddy Trotter, keyboards. Abraham Laboriel, bas. En John Robinson, drums. Verder horen we Alex Acuna, percussie. Mark Russo, tenorsax. Cary Grant, trompet. En Jerry Hay, trombone.

We horen Terry Trotter in de band van Larry Carlton met het nummer BP Blues. Een van Kroatië's meest bekende jazzpianisten overleed op 10 augustus. Hij heette Neven Francis. Hij had een vooraanstaande rol in de Kroatische jazzscene en trad ook met vele internationale jazzmuzici op. Hij speelde bij Bosko Petrovic, Mario Mavrin en Selnistico. We vervolgen met Willow Weep For Me uit 1985. Selnistico tenorsax, Bosko Petrovic vibrafoon, Neven Francis piano, Mario Mavrin bariton, basgitaar en Sel Sadikovic drums.

Willow Weep For Me werd gespeeld door het quintet van Neven Francis. Susanne Alt is een Duitse jazzsaxofoniste met als thuisbasis Amsterdam. Ze studeerde in Nuremberg, Amsterdam en Berlijn. Ze richtte in 2004 het Susanne Alt kwartet op. De band speelt voornamelijk composities van de bandleden zelf. Ze trad verder op met Bruno Speicht, Fred Wesley, Loet van der Lee, Thijs van Leer en Jos de Haas onder meer. We horen uit 2025 Kenneth Beling, Susanne Alt, altsax, Matthijs Geerts, keyboards, Thomas Pol, bas, Joram Vroom, drums en Helene Jank, percussie.

kwartet van Rob Dixon speelde Neptown Blues. Yotam Silberstein werd geboren en groeide op in Tel Aviv. Hij begon op 10-jarige leeftijd gitaar te spelen. Hij kreeg les van onder andere Walter Blending en Amit Kolan. Na de high school vertrok hij naar New York City en studeerde bij Barry Harris en Kurt Rosenwinkel. Hij speelde bij James Moody, Curtis Fuller, Jimmy Heath, Pat Martino, Kenny Barron en vele anderen. We vervolgen met Blues for Brother Malone uit 2024. Yotam Silberstein gitaar en Ron Carter bas.

hoorden Jotam Silberstein en Ron Carter met het nummer Blues for Brother Malone. Ben Wolf is Amerikaanse jazzbassist die onder meer optrad bij Wynton Marsalis, Diane Krall en Harry Connick Jr. Hij kreeg les van Ray Brown en speelde bij Junior Cook, Duke Jordan, Frank Kembroff en Marcus Roberts. Hij geeft les aan de Juilliard School sinds 2002. We horen uit 2026 het nummer Blues. Chris Lewis, tenor sax, Joel Ross, vibrafoon, Sullivan Fortner, bas, Sullivan Fortner, piano, Ben Wolf, bas en Azron Kimmel, drums.

Het quintet van Ben Wolf speelde blues. Frank Strozier is een jazz, alt-saxofonist, fluitist, pianist en componist. Tijdens een studie in Chicago speelde hij al met Harold Mayburn, George Coleman en Booker Little. Hij was even lid van het quintet van Miles Davis in 1963... en speelde verder onder andere bij Roy Haynes, Chet Baker, Shelly Manne en Don Ellis. We draaien uit 1979 Invitation. Frank Strozier, alt sax en fluit, Harold Mayburn, piano, Cecil McBee, bas, Louis Hayes, drums, Titus Soms, conga en Patinho, percussie. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer, vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoeg. En van wat ik heb gehoord, dat ze zijn goud verdient.

Wie vul je ons dag? Als zonlicht, leider die beschint. Nog nat van snij. Den schittert door, schat van kleuren. Den zou je donder, wie gebeuren? De glinnen riepen, stijt in blauw. De stadje de is haaldaal haar. Muziek van teugel, gaan die gul dwaas eromheen. Hij kof zien toe. In zomertijd, als vismaat, glint de glui licht.

is geronde vrun, in het haartje van ons eigen. Als Glenn riep, lag in Parijs.

0: knikt als ik zeg jongens proost.
1: Ik zeg je eerlijk, voel me heerlijk, met een glas op dit terras. Het is te gek, een goed gesprek.

0: Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

kaas en wat. Wat in de ding op mijn pad. Net als hier een schierakkoord. Of gooi je rood dat is ook net een aas belicht. Ik was blieden met die telefoontje.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: met verven en ik die van mij. We draaien ons om, doen het licht aan en laten het hierbij.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.